0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.

0: 101.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. En tot zover het nieuws.
2: Vannacht klaart het overal op en blijft het droog met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. En tot zover het nieuws.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En tot zover het nieuws.
2: Na een grijze start met plaatselijke mist en laaghangende bewolking breekt de zon vandaag goed door. Het blijft overal droog en vanmiddag wordt het ongeveer zo'n 21 graden.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Wij zijn DNO. Like that. Wij zijn DNO.

Die in de versie van Guns N' Roses. Goedemorgen en welkom in je weekend. Dit is TNO. Werner hier tot aan 12 uur. Ik help je opstarten met de allerbeste muziek van Bente bijvoorbeeld. De OJ's komen eraan. Ik heb Phil Collins voor je met een absolute klassieker. En dit is Van Velzen met Baby Get Higher.

Parachute van Bent op DNO. Mooi liedje, hè? Ja, het is echt een hele talentvolle zangeres, die Bente. Gaan we nog veel van horen de komende jaren, ga ik zomaar vanuit. Joe Collins ga je ook horen, die is heel erg dichtbij. Met een instant klassieker, In the Air Tonight. De streekagenda met Tony Mulder ook.

misschien wel de mooiste die Phil Collins ooit heeft gemaakt. En heb je ook even meegedaan met het luchtdrumstukje? Ja, wist je hem ook perfect uit te timen? Dat is altijd de uitdaging. Ja, ik heb het ritmegevoel van een houten Klaas. Dus dan moet je mij niet per se vragen. Maar het is wel iconisch, hè? In the Air Tonight. Goedemorgen, je luistert naar DNO. Hoorde trouwens daarvoor nog de streekagenda met Tony Mulder. Mocht jij zelf iets organiseren en je wilt er aandacht voor hier op de radio, stuur even een mailtje redactie@dnomedia.nl. Dan nemen we het mee voor de aankomende week. Allemaal onderweg. Kygo ga je horen. En dit is Van Dikhout met Alles of Niets.

plekje waar iedereen naar op zoek is in zijn leven, toch? Ja, laten we eerlijk zijn. Het paradijs. Sommige mensen denken dat het paradijs pas komt als je er niet meer bent. Ik zou daar persoonlijk niet op wachten.

wat lekker zeg. De Tramps op je zaterdagochtend. Shout! Ja, misschien ga je wel weer schreeuwen langs de zijlijn van het voetbalveld, hè, om je kind aan te moedigen. Of moet je zelf in actie komen. Ga niet schelden op de scheidsrechter. Hè. Ga daar niet naartoe schreeuwen. Dat is niet zo sympathiek. Altijd respectvol zijn in dat opzicht. Is op veel plekken langs het amateurvoetbalveld nog wel een uitdaging. Hoewel niet alleen bij het amateurvoetbal. Hè. Kijk maar naar al die gekken die ook in het betaalde voetbal zich niet in kunnen houden. Hey, zometeen Musical Youth Past the Dutchie. Dat trouwens niet gaat over een caravan inhalen van een Nederlander. Nee, dat gaat over het doorgeven van een joint. Want de joint heeft als bijnaam de Dutchie. Meer wat geleerd, hè? Mocht je dit nog niet weten. Eerst Rihanna, S&M.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een paar korte files in het land door werkzaamheden. Dan bijvoorbeeld op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad bij Zwifterband. 6 kilometer, 10 minuutjes vertraging. 10 minuutjes oponthoud op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer langzaam rijden. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle aan de weg, wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Hoevelaken. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: De kleine boeren en truckers.
1: Leeuwerikke van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater. Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
2: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
4: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

staat voor Drenthe en Noord-Overijssel. Dus mocht je luisteren in die regio, goedemorgen. En mocht je verder buiten zitten, dat kan ook, hè. Wijzendno.nl kun je wereldwijd meeluisteren. Hoor je zometeen Justin Sam Harper of The Rolling Stones. Dan met je country. Ella Langley, Choosing Texas. Yeah.

Juste, Deense DJ. Vrouwelijke DJ trouwens. En Sam Harper, je hoorde Just a Little. Ja, het zou eigenlijk helemaal niet bijzonder moeten zijn dat er vrouwelijke DJ's, maar ik benoem het toch maar even, omdat het toch nog over het algemeen een mannenbolwerk is. Met het Blind Melon, No Rain. Paolo Conte, Via Kwami.

Op de NO, dan zou ik kunnen zeggen, er komt geen regen vandaag. Maar ik weet het oprecht niet, omdat dit programma voor de gelegenheid, omdat ik op vakantie ben, iets eerder is opgenomen. Ja, dus ik kan er echt niks over zeggen. Kan droog zijn, kan regenen, geen idee. Dit is Paolo Conte.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Hoofd Turkse scheidsrechtersorganisatie gearresteerd wegens corruptie en manipulatie van arbiters. Co-piloot valt gezagvoerder aan met bijl in cockpit. Passagiers overmeesteren hem na worsteling. Nederland verliest zetel in referentiegroep Eurovisie na niet-deelname vorig jaar. Fietser komt om het leven na aanrijding met auto in Rotterdam. Automobilist aangehouden. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

DNO. Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Nog net op naar de lunch met zometeen de nieuwe smaakmakers op DNO. En tot die tijd Michael Jackson, de Rocksteady Crew en Sierra. Dit is Best Friends.

Stop That Train op DNO. Zometeen is het alweer tijd voor Smaakmakers tussen 12 en 2. Smakelijke lunch op de zaterdag. Daarna de sport en ook de Oranje Top 30 met de Hollandse hits van dit moment die er toe doen. Kom nog voorbij op DNO. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Mijn naam is Werner. Volgende week zaterdag hoor je me hier.

0: 108, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 12 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gülek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk.
2: En tot zover het nieuws.
1: Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden.
3: Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 95 kilometer file in het land. Werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad wordt gewerkt bij Zwift. De band, de linkerrijstrook is dicht en 25 minuten vertraging daar. 20 minuten oponthoud op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. 10 kilometer file. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Stond een pechgeval bij industriegebied Avelingen. Nog 20 minuten vertraging daar, maar de rijbaan is weer vrij. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. 4 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Smaakmakers met nieuws en achtergronden uit de streek. Dit is Smaakmakers. Smaakmaker van vandaag is Imke Berghuis.
1: Ja, goedemiddag mensen. Daar zijn we weer met een nieuwe Smaakmakers op deze prachtig mooie zaterdag 3 oktober. Aan de overkant zit Roel Schudde en daar ben ik ontzettend blij mee, want mijn eigen technicus is ziek. Nou ja, om mijn eigen, maar we hebben een aantal technici hier. En ja, die is ziek en gelukkig kon Roel invallen. Reuze, bedankt alvast daarvoor. Ik neem hem even mee door het programma. De eerste gast zit naast mij, dat is Douwe Oosterveen. Hij is voorzitter van het Wolderhus en hij gaat ons van alles vertellen natuurlijk over het Wolderhus, wat zich daar allemaal afspeelt. De volgende gast hier in de studio wordt Gea Dierdorp van Dierdop, moet ik zeggen, van onze museumboerderij De Wemme. Want aanstaande volgende week is de kinderboekenweek, maar er zijn ook kindermiddagen in het museum en daar gaat Gea wat over vertellen. En dan hebben we als laatste in dit uurtje aan de telefoon Renske Serli van de Bibliotheek De Wolden. En die ons van alles vertelt over juist die kinderboekenweek. Draai ik mijn blaadje om. En dan na het nieuws van 1 uur komt in de studio Rianne Hakkers. Zij begeleidt kinderen en jongvolwassenen met de hang. Dat is de hand. Pan. Heel interessant, denk ik. Harm Dros komt nog in de, op de telefoon, per telefoon moet ik zeggen. Onze hovenier. Ja, wat gaan we doen met onze tuin in de herfst? Nou, en dan zijn we zo'n beetje alweer tegen de klok van 2 uur. Een gevarieerd programma en dat is Smaakmakers ook. En we beginnen met mooie zomerse muziek, want het is wel herfst, maar het voelt toch nog zomers. Tjen, tjen.

0: Ja, nou, een lekker, lekker rustig, relax beginnetje zo, hè? Gewoon aan, in een strandstoel zo bij zee zou ook fijn zijn. Maar wij zitten heerlijk in onze mooie studio in Zuidwolde. En de eerste gast, zoals ik al zei, zit hier al. Dat is Douwe Oosterveen, voorzitter van het Wolderhuis. Ja, ik was even aan het denken. Ik denk, hoe lang is het ook alweer geopend? Ja, dus officieel, zeg jij, is het 2,5 jaar.
1: Ja, we zijn in januari 2024 echt open gegaan. Een paar maanden daarvoor konden de sporters al van de sporthal gebruik maken. Maar ook niet meer dan dat. En de feestelijke opening is zelfs in juni 2024 geweest. Wellicht kunnen mensen het zich nog herinneren. Maar op het moment dat we open gingen... ja, je kunt je nu niet voorstellen, maar was het regen, regen en nog eens regen. En was het buiten nog één grote modderpoel. En hebben we geoordeeld, ja, dat is niet de plek om een feestelijke opening te geven. En hebben we gewacht tot de zomer, tot het mooi weer was.
0: Ja, ja, dat weet ik. En die opening heb ik net gemist, want ik zat elders in het land. Vond ik toen wel heel jammer. Maar we zijn, 2,5 jaar onderweg. Ik heb even jullie mooie website hier ook in beeld. Er waren natuurlijk heel veel meningen over het gebouw. Hè? Het stokjesgebouw, ijslollygebouw. Er kwam van alles voorbij. Ik vind het nog steeds heel erg mooi.
1: Ja, het grappige is... het is een beetje zoals Paul de Leeuw. Hè? Je houdt ervan of je houdt er niet van. Ja. We hadden ooit, want het is een prijswinnend ontwerp geworden uiteindelijk. En de architect die zei van, maar het is eigenlijk gewoon een vierkante doos met iets eromheen.
0: Ja.
1: Veel interessanter is het eigenlijk niet. En toch is het een, ja, in mijn optiek ook een mooi gebouw geworden. Het past binnen de omgeving. En wat ik mooi vind uit het bouwproces is dat de buurt... ons uiteindelijk heeft nog genomineerd voor de raspaard van de gemeente De Wolde. Omdat dat allemaal toch soepeltjes verlopen is. En het was niet niks natuurlijk zo'n gebouw te bouwen daar.
0: Nee, ik zat in die tijd nog in de gemeenteraad, kan ik je vertellen. Lang geleden, voelt dat alweer, in coronatijd. En toen moest er een klap opgegeven worden.
1: Ja, ja.
0: En dat was ook binnen de gemeenteraad was dat toch best wel spannend. Jongens, dat gaat een hoop geld. En kunnen we niet nog een keer weer een sporthal opknappen... de boerenhoorn opknappen en alles. En nou, hè?
1: Ja, ja, dat was wel het sentiment, hè? Ik heb ook in de gemeenteraad gezeten.
0: Ja,
1: maar ik ben in 2017 gestopt. En toen begon net de discussie.
0: Ja.
1: Wat zullen we doen met die gebouwen? Ja. En uiteindelijk alles doorrekenend kwam er... En zo is het in de volksmond wel een beetje gaan heten. Een sporthal van 17 miljoen uit. Waarvan iedereen zei, moeten we dat nu wel doen? Ik merk wel dat het sentiment om is. Van sporthal van 17 miljoen naar ons Wolderhuis.
0: Ja.
1: En natuurlijk is het een project waar de gemeente De Wolde... dat was een omvang die hebben we nog nooit gehad in de gemeente De Wolde. Het is wel binnen budget ook allemaal opgeleverd. Dus... Het is best wel goed gegaan, om het zo te zeggen. En ook best duurzaam. Want bijvoorbeeld de oude sporthal is nog grotendeels in het nieuwe gebouw opgenomen. De oude spanten staan er nog. En wat ik heel grappig vind, is dat het plafond van de sporthal... nu bijvoorbeeld de theaterzaaldeuren zijn gemaakt van het hout van het plafond van de sporthal.
0: Ja.
1: En daar was dus geweldig veel hout beschikbaar om dat allemaal te kunnen doen. En zo is het allemaal best een duurzaam gebouw geworden ook.
0: Ja, dat is. Het zou bang zijn, hè? Bijna energie-neutraal.
1: Ja.
0: Ik weet niet wanneer het helemaal energie-neutraal gaat worden.
1: Nou ja, ook wij hebben last van netcongestie.
0: Ja.
1: We zouden veel meer zonnepanelen op het dak kunnen hebben. Waarmee het energie-neutraal zou kunnen worden. In zeg maar de werkelijkheid van 2018, 2019. Want zoals je weet. Salderen en zo, dat gaat allemaal niet meer op. Dus we kunnen wel heel veel energie opwekken, maar als we het niet gebruiken, ja, wat moeten we er dan mee?
0: Ja.
1: Nou, dat zijn wel dingen waar we over willen nadenken. Bijvoorbeeld ook met, als je het sportlaantje neemt, heb je vervolgens het Wolderhuis, korfbal, voetbal, zwembad.
0: Mm-hmm.
1: Kunnen we daar niet iets mee?
0: Precies.
1: Dus we dagen ook de gemeente uit om met ons samen daarnaar te kijken, wat kunnen we daarin doen?
0: Ja.
1: Eén gezamenlijke batterij.
0: Ja.
1: Als wij zomers veel energie opwekken, In de zomer heeft het zwembad juist energie nodig.
0: Klopt,
1: nou,
0: ja.
1: En we liggen relatief dicht bij elkaar. Dus zou daar niet iets moois van te maken zijn?
0: Nou ja, er zijn natuurlijk... Er komt een nieuwe woonwijk daar aan de overkant. Dat weet je wel voor de mensen die hier niet wonen aan de Oosterweg. Achter de Boslaan.
1: Achter de Boslaan.
0: En er is wel sprake van ook een energiehub, hè, om dat er dan neer te zetten. Dus wellicht.
1: Precies.
0: En het gaat tegenwoordig razendsnel natuurlijk met die techniek. Dus
1: klopt.
0: Wie weet over 2 jaar hoe het er dan weer uitziet.
1: Ja, dat is wel wat ingewikkeld soms, hè, want het vereist ook natuurlijk wel flinke investeringen.
0: Ja,
1: hè. Ik doe het even uit mijn hoofd hoor, maar ik geloof dat wij nog 1000 zonnepanelen op ons dak zouden kunnen leggen.
0: Dat is veel.
1: Ja, maar dat kost dus ook wel evenredig veel geld. En als je die investering doet, dan moet daar in elk geval voor de nabije toekomst een beeld zijn dat je daar ook iets op terug gaat verdienen.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk, anders moet je het niet doen, dat doe je thuis ook niet.
0: Nee, klopt. Als je nu terugkijkt, Douwe, over die 2,5 jaar zeg maar, die nu voorbij zijn. Nou ja, je kunt eigenlijk zeggen 3, maar wat zijn vooral de struikelblokken geweest en wat zijn vooral de successen geweest?
1: Ja, ik denk dat dat één en hetzelfde is.
0: Hmm.
1: Het struikelblok was aanvankelijk. Iedereen kwam vanuit een oude werkelijkheid in de nieuwe werkelijkheid van het Wolderhuis, moest daar aan wennen. En er gingen dingen door elkaar lopen. Hè? De bibliotheek is eigenlijk beslaat de hele centrale hal. We hebben een theater, we hebben een hobbyruimte. En dat moest allemaal zijn plek vinden. We moesten elkaar leren verdragen, als het ware. En dat is wat nu goed gaat. Hè? Dat hebben we overbrugd met elkaar. En nu zie je dat gevoel van het Wolderhuis, alles hoort bij elkaar, dat is gaan leven.
0: Ja.
1: En nou ja, daar hebben we dan 2,5 jaar voor nodig gehad.
0: Ja.
1: Maar het is een natuurlijk proces, daar moet je ook niet op willen ingrijpen. Maar het is ontstaan.
0: Ja.
1: En er was toen eens iemand die, ik zal hem niet bij naam noemen.
0: Maar, nee, doe maar niet.
1: Maar die komt zelf voor zijn hobby in het Wolderhuis en zijn vrouw ook en kleinkinderen. En die stond daar wat te kijken en die zei, het werkt.
0: Ja.
1: En nou, dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Er stond gewoon te kijken naar de kinderen die komen gimmen en ondertussen naar opa zwaaien die aan het biljarten is.
0: Ja.
1: Het werkt.
0: Ja. Ja. Nou ja, het is inderdaad een huis van verbindingen. Hè? Dat is maar één plek in deze plaats Zuidwolde.
1: Ja.
0: En dat is zo'n gebouw. Dat is, iedereen kan er komen, of je nou wit bent of zwart, of wel naar de kerk gaat of niet. Of, ja, dat is ook wat het moet zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik stond er van begin af aan helemaal positief in. Ik denk, dat gebouw moet gewoon komen. Dan zijn we van al die groepjes en die dingetjes af.
1: Ja,
0: en de Biep zo'n centrale plek. Ja, ja, ik vind het geweldig.
1: Ja, ik hou van boeken. Ik had nog even gekeken, wat hebben we nou bij elkaar gebracht? De sporthal, de oude gymzaal stond er nog.
0: Ja.
1: We hebben nu natuurlijk een prachtige gymzaal voor de scholen in het gebouw gekregen. Ja, de dorpshuisfunctie van de Boerhoorn is er ook nog steeds. En we hebben de bibliotheek. En ik hou van boeken. Ik heb nog steeds geen e-reader. Ik vind dat helemaal niks.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik word altijd blij als ik mensen daar rond zie lopen om hun boeken uit te zoeken. En het is heel toegankelijk, want ook als de bibliotheek niet bemenst is, is het toch nog mogelijk met de huidige systemen. En ik heb me wel eens afgevraagd, zouden er dan geen boeken worden meegenomen? Maar dat gebeurt eigenlijk niet.
0: Nee, dat gebeurt niet. Nee, dat is ook weer het mooie van een dorp, denk ik.
1: Ja, misschien ook wel. Ja.
0: Mensen gunnen dat elkaar ook. Even de laatste vraag, dan doen we even een stukje muziek. Er was in aanloop nog wel even de grote vraag van, kan het allemaal uit, zeg maar? Kan het zichzelf bedruipen? Hoe zijn die berichten nu? Durf je daar iets over te zeggen?
1: Ja, ik vind dat ik daar wat over moet zeggen.
0: Ja.
1: Want kijk, wij... We hebben een maatschappelijke taak.
0: Ja.
1: En we gebruiken gemeenschapsgeld. Dus daar moeten we ook verantwoordingen over kunnen afleggen. Toen we begonnen. De gemeente heeft begrotingen gemaakt van hoe zou nou het Wolderhuis moeten draaien. En die begrotingen die sluiten wel met een tekort. En aan ons was dus de opdracht om minimaal de omzet van de Boerhoorn en de oude sporthal te genereren plus 10%.
0: Mm-hmm.
1: En daar voldoen we ruim aan.
0: Okay.
1: De uitgavenkant, nou, daar zitten we bijvoorbeeld met iets dat we op dit moment nog niet qua energie op orde zijn. Dus we gebruiken meer voor energie dan we zouden willen. Maar ik denk dat we zeker voldoen aan de opgave die ons is gesteld om zo weinig mogelijk maatschappelijk geld te besteden.
0: Ja. Ja, nou, dat is een geruststellende boodschap.
1: Dat je niet.
0: Gaan we nu even naar jouw verzoeknummer. Jij hebt gevraagd het nummer van Pink, What About Us. Nou, dat heeft vast een reden dat jij dat hebt gevraagd.
1: Alles heeft een reden. Ik zat in mijn Spotify-lijstje te scrollen. En er zaten vooral lange liedjes in, kwam ik achter.
0: Ja.
1: What About Us kun je in het Woldehuis gewoon horen. Want Popcorn Just Fun heeft dat in het repertoire zitten.
0: Ja.
1: Ik heb daar zelf ook gezongen, dus daar weet ik dat. Maar het is een lied wat eigenlijk oproept tot eenheid, tot verdraagzaamheid. Het is feitelijk een protestsong tegen de manier waarop onze wereld geregeerd wordt. Ik maak het liever iets kleiner.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En breng het terug naar de schaal van het Woldehuis. Als we elkaar gewoon verdragen met elkaar, als we proberen samen dingen te doen, dan kunnen er mooie dingen ontstaan.
0: Nou, ik vind het een hele mooie boodschap. We gaan Roel vragen, ja.

0: Het is een schitterend nummer, maar hij is ook best wel lang. En we hadden afgesproken, we draaien er even wat eerder weg. Hè? De volgende keer komt hij weer helemaal voorbij. Bij mij aan tafel Douwe Oosterveen, voorzitter van het Wolderhuis. Nou, we hebben het al even gehad over de aanloop, over de 2,5 jaar die er eigenlijk op zit. Over de, nou ja, de successen toch wel, denk ik. Ik heb nog niemand gehoord die het helemaal niks vindt. Werkelijk niemand. Nee, ja. Hoewel mensen van tevoren best wel sceptisch waren. Ook uit de hele gemeente. Er wordt altijd weer een beetje gekeken van, oh, er moet weer zoveel geld naar Zuidwolde. Dat blijft waarschijnlijk. Maar volgens mij is iedereen wel om. En heeft het gewoon zijn plek nu wel verdiend hier in het dorp. Nou, jullie draaien veel met vrijwilligers. En je hebt natuurlijk een bestuur. Hoe groot is jullie bestuur?
1: Ons bestuur is op dit moment 8 personen. We zijn groter geweest met 10 personen. Er was heel veel te doen in het ontstaan van het Wolderhuis. En op dit moment raken we echt in rustige vaarwater, kun je merken. Hè? Ja, we zitten al in ons derde begrotingsjaar bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat komt allemaal tot rust. En we kunnen met 8 bestuursleden kunnen we het prima aan. We vergaderen ongeveer 10 keer per jaar. En ja, onze taak is eigenlijk om te bepalen, hoe gaan dingen in het Wolderhuis? En dan hebben we ons team met onder leiding van Luc als beheerder, die de horeca beheren, die zorgen dat de sporthal op orde is. En we hebben een programmeringsgroep voor theater. Die zorgen dat het theater mooie voorstellingen heeft. Nou, onlangs hadden we een pubquiz binnenkort.
0: Ja.
1: Er zijn weer de bingo's. Die zijn ook allemaal stijf uitverkocht. is een groot succes. Zeg maar, die uitvoering, daar nemen we als bestuur wat afstand van. Mm-hmm. Ik ga zelf vertrekken. Uiterlijk komende zomer stop ik als voorzitter.
0: Oh.
1: Dan heb ik er 6 jaar op zitten. Dan vind ik het mooi geweest. Ja. En er vertrekt nog een bestuurslid, Aafke, onze vicevoorzitter. Dus we zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, ja, die ons team willen gaan aanvullen. Ja, van harte welkom, ja, zou ik zeggen. Ja. Even mailen naar douwe@wolderhuis.nl en dan neem ik wel contact op.
0: Ja, precies. Ja, bestuursleden, je hoort het overal. Het is echt al een dingetje, hè? Om die te vinden.
1: Ja, ik heb nu op de radio gezegd dat ik stop bij het Wolderhuis. Ja. Van weeromstuit komen de mensen die zeggen, nou, dan heb ik nog wel een plekje voor jou.
0: Ja, dat gaat vaak wel. Nou, maar ik hoop dat het weer wordt ingevuld. Ja. En vrijwilligers, ja, nou, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen rol binnen het Wolderhuis. Maar ook bijvoorbeeld bij de bar, daar zijn ook vrijwilligers actief.
1: Ja. We zien dat mensen ook zo hun voorkeuren hebben. Hè? Mm-hmm. Mensen zijn er. En dat is ook net, hoe past het in je leven? Hè? Als je op woensdag en vrijdag oppast op de kleinkinderen, vind je het misschien hartstikke leuk om op donderdagmiddag vrijwilliger bij het Wolderhuis te zijn. Daar kunnen we ook altijd mensen gebruiken. Op dit moment hebben we nog behoefte aan een aantal mensen die nou ja, af en toe de buitenboel even voor ons op orde, mm-hmm, willen maken. Hè? Dus ja, even met de bladblazer rond en de boel netjes houden rondom, mm-hmm, het gebouw. Is vooral deze tijd van het jaar prominent. En ook voor het theater kunnen we vrijwilligers gebruiken. Ja. Dus ook vrijwilligers, meld je gewoon even via info@wolderhuis.nl. Ja. En dan nemen we contact op.
0: Ja.
1: Het is een hele fijne omgeving om in te werken, heb ik gemerkt.
0: Ja.
1: Ik sta zelf ook wel eens achter de bar. Je hebt altijd te maken met vrolijke mensen. Want ze komen voor iets leuks naar het Wolderhuis toe. Dus ja, ik kan het van harte aanbevelen.
0: Ja, zeker. Ja, ik heb het ook even nog heel kort gedaan. Het was net niet helemaal mijn dingetje. Maar wat je zegt, die gezelligheid, herken ik wel. Ja. Nou, er zit natuurlijk sport. Er zit gezondheid. Het welzijnswerk zit erin. Theaterzaal, de bibliotheek. Zijn er nog andere, ik noem het maar even disciplines, ik weet het niet hoe ik anders zeggen moet, die eventueel nog in zo'n huis zouden passen?
1: Oh, dus wat we nog niet hebben?
0: Nee, dat weet ik niet. Het is gewoon een vraag die zo bij mij oppopt.
1: Ja.
0: Of hebben jullie zoiets, wij dekken het zo wel?
1: Nou, ik had voor mezelf een poosje terug als een lijstje gemaakt met wat hebben we nu. Hè? Nou,
0: ja.
1: Bibliotheek, Stichting Welzijn, dat is evident. Maar voor gezondheid hebben we natuurlijk Prima Life als fysiotherapiepraktijk. En ondertussen ook al een verloskundige praktijk.
0: Oh, dat zit er ook in.
1: Ja,
0: dat wist ik niet.
1: We hebben de scholen voor de gym. We hebben, een stuk of 12 sportverenigingen. Inclusief zelfs Tai Chi. Maar ook koersbal. Gewoon ouderwetse koersbal. Cultuur, bibliotheek, koren, filmavonden, schilderclub. En wat ik wel een mooie vind, dat is denk ik onze laatste toevoeging, is het Odense Huis.
0: Ja.
1: Dat is elke donderdag. En dat is een mogelijkheid om bijeen te komen voor mensen met beginnende dementie.
0: Mm-hmm.
1: En hun mantelzorgers. Mm-hmm. En daar hebben we een soort warme huiskamer waar mensen gewoon kunnen komen. Er zit geen enkele verplichting aan, maar om met elkaar ook ervaringen uit te wisselen als patiënten, maar ook als mantelzorgers. Van hoe ga je nou om met deze fase in mm-hmm. het leven? Het is een vrije inloop. Ja. Volgens mij is het kosteloos. En iets waarvan ik dacht toen dat op de radar kwam van, oh ja, dat hoort in het Wolderhuis.
0: Ja. Thuis. En dat is gewoon in een van de ruimtes dan? Want ik neem niet aan dat het in begane, die open ruimte
1: nee,
0: is.
1: Nee,
0: is
1: op de begane grond in de hobbyruimte.
0: Ja, precies.
1: Dus het is redelijk afgeschermd. Ja. Terwijl mensen wel gewoon lekker naar buiten kunnen kijken. En daar, die ruimte hebben we ook iets meer ingericht dan als een huiskamer.
0: Ja, ja. Ja. En dat loopt ook al wel? Ik bedoel,
1: voor zover ik weet wel. Het is elke donderdag. Mensen kunnen komen voor de koffie, kunnen blijven lunchen, kunnen 's middags thee drinken.
0: Ja.
1: Of je doet één van die dingen. Dat is allemaal prima.
0: Ja.
1: Maar dat loopt. En ik wou het dus graag nog even onder de aandacht brengen, zodat het meer bekendheid krijgt.
0: Zeker.
1: Want het is een, ik vind het een mooie voorziening voor mensen.
0: Ja, is waar. Ik had hem even inderdaad niet meer op een netvlies. Maar ik ben donderdags ook nooit in het dorp. Dus kom ik ook niet in het Wolderhuis. de groep Babbelen bij een Bakkie zitten nog. De vrouwen van de Nieuwe Nederlanders noemen ze maar.
1: Ja.
0: En taalkursussen worden er gegeven.
1: Ja, Franse les hebben we zelfs tegenwoordig.
0: Ja, Franse les zelfs. Dus eigenlijk heel veel.
1: Ja, te veel om op te noemen zou ik bijna zeggen. Ja. En tegelijkertijd, als er goede initiatieven zijn, dan gaan we ook graag weer kijken hoe die gaan inpassen.
0: Ja, ja. Nou, heel mooi. Ik ben blij om te horen dat het eigenlijk allemaal, hè? Ondanks de verhalen vooraf, maar dat is altijd zo met zulke grote nieuwe dingen.
1: Zeker.
0: Kijk maar naar de voetbal. Ho, moet dat nou? Ja, dat moet.
1: Ja.
0: Dat het zo goed is zich heeft ontwikkeld.
1: Ja, we hebben prachtige brede scholen in ons dorp. Het is ook niet zonder slag of stoot gegaan.
0: Precies.
1: Maar uiteindelijk, als je het goed aanpakt, kan men na afloop mooi tevreden zijn.
0: Zeker. Ja. Blij dat je hier even wilde komen, Douwe, op deze zo'n drukke zaterdag. En zo'n mooie zaterdag ook nog een keer. Ik hoop voor jullie dat er zich nieuwe mensen gaan aanmelden voor het bestuur. Nou, komt vast wel weer.
1: Ja, toch.
0: Eigenlijk lukt het altijd wel. Als jullie wat bijzonders hebben, maar kan je ons ook altijd even een berichtje doen.
1: Gaan
0: dan
1: we
0: nemen
1: doen.
0: Wij het weer mee hier in de studio.
1: Ja.
0: En dan bedank ik jou voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: En dan horen wij wel weer hoe het verder gaat.
1: Komt goed.
0: Oké, dankjewel.

0: Ja, dan hoorden we Fleetwood Mac alweer met een wat ouder nummer. Tango in the Night. Ik dacht, dat is ook eens even weer wat anders. Maar gaan we voorlopig nog niet doen, want het is toch midden overdag. En naast mij zit de volgende gast, Gea Dierdorp van Museumboerderij De Wemme. Ja. En Gea is een manusje van alles, mag ik wel zeggen. Maar waarom ze hier nu vooral zit, is om even aandacht te vragen voor de kindermiddagen die straks volgende week zijn op 11 en 12 oktober.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want wat gaat er gebeuren, Gea?
1: Het is in het kader van Oktober Kindermaand. Dat is in heel Noord-Nederland. En dat is dan de weekenden in oktober wordt er voor kinderen wat georganiseerd. En daar kan je alle weekenden aan meedoen. Dat doen wij niet. Wij doen er één zondag aan mee. En heel bijzonder ook een maandag. Want de maandag, dat is nergens. Maar een paar jaar geleden hadden we mensen, opa's en oma's met kleine kinderen. En die zeiden van, en dan hebben we ze te logeren. En dan kunnen we nergens op maandag heen. En toen dachten wij van, als wij het nou op maandag doen. En dat is een succes.
0: Ja.
1: Altijd aardig vol. We kunnen maximaal 40 kinderen hebben. En het is altijd tegen de 40 kinderen.
0: Zo, dat is best veel, toch?
1: Ja, dat is veel. Maar verdeeld over verschillende onderdelen is dat goed te mannen.
0: Ja, ja.
1: Kinderen moeten zich wel opgeven.
0: Ja.
1: Want als er zomaar 60 kinderen voor onze neus staan, dan hebben we niet echt een probleem, maar dan moeten we ons wel even heel erg aanpassen.
0: Ja, waar kunnen de mensen zich opgeven?
1: Via de telefoon van De Wemme of via info@dewemme, de mail. En dan krijgen we altijd antwoord als ze mailen of ze terecht kunnen.
0: Ja, precies. En dan komen de opa's en oma's met de kinderen binnen.
1: Of ouders en begeleiders.
0: Ouders. Ja. Kinderen hoeven geloof ik ook niet te betalen.
1: Nee, kinderen zijn gratis en de begeleiders betalen €2,50.
0: Nou, dat is een kopie.
1: Ja, toch?
0: Ja. Ja. En wat gaan ze dan doen?
1: Ze zijn verschillende dingen. We zijn natuurlijk een museum. Dus we hebben een puzzeltocht door het museum. En die wordt op

0: Ja, dat was Sommieu met Feels Part 2. Ja, ik vind het ook heerlijke muziek van Sommieu. Daar word je ook altijd wel weer vrolijk van. En nou, en na de mooie klanken van Rianne gaan we nu over naar de mooie klanken van Harm Drost, onze hovenier. Harm, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja,

0: De mooie klanken van Harm, ja, dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Dat verzin ik zelf maar. Maar wat heb je weer voor moois te vertellen, Harm? Want ja, toch zijn we de herfst ingedoken, maar het voelt nog steeds als zomer.
1: Het is nog volop zomer.
0: Ja, dus wat moeten we nu wel en wat moeten we nu weer niet in onze tuin gaan doen? Ik vind het best lastig.
1: We beginnen nog niet aan herfstwerk.
0: Niet?
1: Nee, het gras groeit naar hard.
0: Ja, heel hard. Ja, ja, klopt. Ja,
1: wij maaien 2 tot 3 keer in de week. Maaien. Dus we willen dan hebben te weinig tijd voor andere dingen.
0: Ja, precies. Dus wat je normaal ook wel doet, knippen en snoeien en dat soort werkzaamheden, daar ben je nu helemaal nog niet mee bezig.
1: Ja, maar vooral is...
0: Sorry?
1: Het maaien gaat voor.
0: Het maaien gaat voor. Ja, je valt een beetje half weg. Ik weet niet precies hoe dat kan, maar... Het
1: maaien gaat altijd voor. Want ik moet, als het gras gooit, dan moet ik opvangen.
0: Ja.
1: Maar wij snoeien en knippen wel wat. Ja, dan... meestal doen we dat volop in de planning. Maar meestal moeten we dan weer tussendoor benen en een moment. We lopen achter met knippen.
0: Oh, en hoe kan het dan?
1: Ja, door
0: het gras. Door dat verdraaide gras.
1: Ja.
0: Mensen moeten ook niet zoveel gras nemen, hè, Harm?
1: Nou, ja. Het is wel mooi, want wij maaien altijd vrijdag.
0: Ja.
1: Elke vrijdag maaien we.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook geen andere afspraken.
0: Ja.
1: Ja, we hebben nu toch wel... gisteren hebben we ook weer wat... Nou ja. Toen kon ik nog een paar uurtjes nog even bij iemand anders in de tuin doen.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Ik heb even zelf een vraag aan jou, Harm. Ik heb gewoon wat vlinderstruiken in de tuin. Hartstikke mooi. Ze hadden ook zo ontzettend veel vlinders in. Eén is trouwens wel dood gegaan. Maar in vlinderstruik, ik heb me wel eens laten vertellen, is ook eigenlijk onkruid. Moet je dat nu wel of niet gaan knippen? Of moet je nu nog even wachten?
1: Zolang het nog bloeit.
0: Ja.
1: Kijk, als het begint beneden 10 graden wordt, dan moet je hem op borsthoofd afknippen.
0: Ja, precies. Maar dat moet dan eigenlijk wel in het najaar. Dat is wel beter.
1: Ja. Want als je sneeuw krijgt,
0: ja,
1: dan knapt die takken af.
0: Dat is waar. Het zijn hoge, ze worden ook zo hoog, hè?
1: Ja.
0: Ik zag laatst, zag ik ergens gewoon langs de weg bij mensen in een tuin, die hadden hem heel mooi laag. Die hadden echt struikjes ervan. En ik kreeg altijd een heel hoge pierlelaars in de tuin. Hoe hou je dat dan zo mooi laag?
1: Ja, maar er zijn ook wel varianten die klein blijven.
0: Oké, dat is gewoon een andere struik.
1: Ja, want en als je ze iets voorjaar afsnoeit, dan moet je ze beneden de knie afsnoeien.
0: Ja.
1: Niet boven de knie.
0: Nee, precies. Echt mooi laag.
1: Ja.
0: En dan had ik ook... Ik had hostas uit mijn tuin gehaald. Want daar was ik helemaal klaar mee. Er zitten altijd vol met slakken. En nou ja, dat blad, dat is dan niks. Er komen een paar van die bloemetjes aan. Ik denk, nou, dat gaat er gewoon eens uit.
1: Ja.
0: Want de hostas is... Dat vermeerdert best wel snel, had ik zo de indruk. Is dat nou beter om die in de tuin te houden? Of ja, je ziet ze ook wel in tuin. Dan staan ze weer mooi in een border. Maar dat hou ik dan weer niet zo netjes. Wat doe ik verkeerd?
1: Dan moet je wol onder doen.
0: Sorry, dan moet je?
1: Wol.
0: Wol?
1: Gewoon wol van een schapenboer.
0: Ja?
1: En die moet je eronder leggen.
0: Oké. Want waarvoor is dat?
1: Ja, want dan gaan die slakken niet op af.
0: Oh, voor de slakken is dat. Ja, oké. Ja. Dus dat is... dat hoor je wel meer, hè, met wol. Dat je planten met wol... eromheen.
1: Ja. Dat heb ik al... Sinds van voorjaar had ik dat van iemand gehoord.
0: Ja?
1: Ik zeg maar, nou zeg ik dat allemaal om voor de slakken tegen wol.
0: Oké, ja, precies. En dan, nou ja, dan krijg je ze eigenlijk niet... dus ook met groenten, is dat dan gewoon een goed plan?
1: Ja, ligt er aan de sla is, dan Want dan kun je geen wonder mee doen.
0: Nee, dat is waar. Dat wil ook weer niet. Zo zijn we maar weer aan het puzzelen, Harm.
1: Ja.
0: Ja. Maar heb je een beetje zin in de herfst? Of zeg je van, nou, ik vind dit nog wel best zo?
1: Ik vind het nog wel best.
0: Ja.
1: Dus, want dan straks begint de regen en dan moet je weer... nou ja, dan kan het wel net niet, wel.
0: Ja.
1: Kijk, want ik heb nog geen belang bij regen.
0: Nee, precies.
1: Niet s'nachts.
0: Ja, dat wil iedereen wel graag, hè?
1: Ja.
0: En af en toe is een beetje regen toch ook wel weer handig.
1: Ja, maar dat is wel goed, man.
0: Ja.
1: Er is heel veel gedroogd, joh.
0: Ja, precies. Ja, maar kun je dat aan bepaalde planten ook zien? Die gewoon, nou, echt gewoon wat helemaal eraan is gegaan, zeg maar.
1: Ja, er zijn wat aan bij de planten die allemaal gedroogd zijn. En ook niet, als je hier op de stam klapt, dan ben je ook bruin.
0: Ja.
1: En als je groen bent, dan gaat het wel weer verder.
0: Ja, maar moet je die planten dan maar wel gewoon laten staan? Of moet je dat dan...
1: Als ze bruin bent, kun je ze eruit halen.
0: Dan kun je het wel wegdoen, hè? Ja. Je kunt, geloof ik, met planten, of tenminste dat heb ik ook eens geleerd, als je ze snijdt of knipt, dan als het nog een beetje groen is in de stok, zeg maar, dan zit er nog leven in. Als het helemaal bruin is, is het dood.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, maar goed, wij doen al met een nagel onder andere een stukje afkrabben.
0: Ja.
1: En als je dan nog groen bent, dan kun je ze laten staan.
0: Ja.
1: En als je dan eenmaal onder andere gewoon dood bent, dan...
0: Ja, ik denk dat er deze zomer best wel wat planten de geest hebben gegeven, zeg maar. Heb jij weer werk om weer wat nieuws erin te zetten?
1: Ja, ik ben niet zo... ik werk maar 4 dagen meer, hè?
0: Oh, kijk, je bent nog een beetje aan het afbouwen.
1: Ik ben bijna 70.
0: Ja, dat weet ik wel. Ik ga nooit naar leeftijden vragen, maar ik weet wel dat je geen 20 meer bent.
1: Nee.
0: Maar je gaat nog wel even door, Harm.
1: Ja, ik wil de 50 jaar volop.
0: En dan moet je nog?
1: 3 jaar.
0: Oh, kijk. Nou, goed gezond blijven, hè?
1: Ja.
0: Niet te hard werken meer.
1: Nee, wij doen geen bestraling meer.
0: Nee, precies. Dat is zwaar werk, ja.
1: Ja, maar dat is... Dat doen we niet meer.
0: Nee.
1: We gaan gewoon niet meer... Mijn zoon doet wel een klein stukje.
0: Ja, ja.
1: Maar geen volledige tuin meer bestraten.
0: Nee, precies. Gewoon het andere werk wat niet al te zwaar meer is. Hè? Dan moet je nog even volhouden.
1: Maar hij niet meer op het dienst liggen.
0: Oh. Nee, dan kunnen wij daar weer niet zoveel aan doen.
1: Nee.
0: Nee. Harm, wij genieten nog even van de zomer. Jij ook?
1: Ja.
0: Van je vrije
1: ja.
0: Zaterdag hoop ik ook. En nou, ik denk dat we hier weer spreken. Dan zitten we als wat aan de winter, denk ik. Nou ja.
1: Ik zit nu in de boekhouding.
0: Oh, dat is ook mooi werk. Dat moet ook gebeuren.
1: Dat is niet erg.
0: Goed. Harm, bedankt even dat je weer in de uitzending wilde komen.
1: Ja, goed.
0: En dan wordt het wel weer ergens in november, denk ik. December of zo.
1: Ja,
0: oké, prima. Doei. Goed weekend. Doeg. Ja, we gaan door met muziek.

Nou, die hebben we zeker herkend. Dat kan niet missen, Rob de Nijs. Wat heeft die man toch ook een prachtige stem over de herfst. Ja, de herfst van het leven. Ik heb nog een kort berichtje voor u, want we gaan alweer naar het eind van deze Smaakmakers op zaterdag 3 oktober. Binnenkort, en dat is op dinsdag 13 oktober, is er weer onder ons bij de soep. Een bekend begrip zo langzamerhand in de, ja, in de dorpshuizen of op de plek waar het is. Deze keer is het in de Alken. Tussen 12 en 2 uur kun je weer aanschuiven. De kosten zijn 6,5 euro. Je hoeft je niet aan te melden. Dinsdag 13 oktober dus in de Alken in Alteveer. En de volgende pagina komt wel weer ergens in beeld. Of wij melden het weer in ons programma. En dan is er nog een andere berichtje. Waar had ik hem nou? Ja, dat gaat over... Oh, dat gaat over de kerk. In Zuidwolde wordt de kerk gerestaureerd. Er zijn al allerlei acties geweest. Het haantje is terug bovenop de kerk. Heel mooi. En daar is op 24 oktober een volgende actie. Want dan is er een autowasactie bij garage Piep Wemmenhoven. We mogen geen reclame maken, maar daar is het nu eenmaal te doen in Zuidwolde. En er zijn ook nog steeds allerlei artikelen te koop, zoals de oude leien van de kerk. En er kan een nieuw gesigneerde lei dan op het dak voor worden geplaatst. En dan is er ook nog een benefietdiner voor 130 personen. Dat wordt verzorgd door een restaurant hier in de buurt. Nou, heel veel activiteiten nog steeds. Ik denk dat er wel een website is misschien van de kerk waar het allemaal vermeld wordt. Maar dat zie ik zo gauw even niet. En dan is er morgen nog de Lexus Crossloop in Zuidwolde. Speelt zich af bij de Falieberg. Daar wordt gewandeld, hard gelopen, met honden gelopen. Nou, van alles en nog wat. En dat begint morgen om, even kijken, ja, ik heb dat berichtje net voor me gehad, maar waarom vind ik dat? Oh, hier zo. Dat begint morgen om 3 uur en om daarvoor is het al voor de kinderen. Om 1 uur, moet ik zeggen, is het al voor de kinderen. 5 en 10 kilometer is er zelfs nog. En de start en finish is dus bij Camping de Entekoele. Om 1 uur start de 5 kilometer. En daarna komen de andere programma's. Dus zowel hardlopen, crossen met de hond. Wandelen is dit jaar voor het eerst. Een gezellige, actieve middag. En de deelname kost, geloof ik, 5 euro. Bij de Falieberg kunt u starten. Wij gaan naar het eind van het programma. We hebben het met plezier gemaakt. Roel, nogmaals dank voor het invallen. Frank, beterschap met de griep. En ik geloof dat wij eruit gaan met het nieuwe nummer van Vrouwkje. En dat heet Geen Rem. Ze was deze week bij Eva op de televisie in de studio. Ja, het is weer een prachtig mooi lied van Vrouwkje. Ik wens u allen een fijne zaterdag en een heel fijn weekend. En volgende week zit er weer een andere smaakmaker in de studio. Tot ziens.

0: Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden.
1: Dit is Robert Griesen van de ANWB. Altijd wel 90 kilometer file in ons land. De werkzaamheden op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad veroorzaken 20 minuten vertraging bij Zwifterband. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging bij Duiven als je over de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem rijdt. Werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle bij Hoevelaken. Vanaf Leusden-Zuid 4 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook als je over de N50 vanuit Zwolle naar Emmeloord rijdt. Bij Ens kom je in 6 kilometer file. En op de N57 Brouwersdam-Middelburg bij Kamperland 9 kilometer file en een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Mag.
0: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: 4 bij DNO Sport en Sport Lokaal op zaterdag 3 oktober. We gaan zometeen deze uitzending starten met muziek. Want we gaan ook bellen met Bert van der Sluis. En hij weet alles van Mika-teams die dit weekend raced op zijn motor op het UT-circuit in Assen. Willen we alles van weten. Dat en nog heel veel meer vanmiddag in deze uitzending. Maar zoals al gezegd, we gaan deze uitzending beginnen met muziek.
1: Dit is Sportlokaal.

0: U hoorde Rocksmith Imagination. Ja, we gaan het hebben over motorsport. En daarvoor heb ik aan de lijn Bert van der Sluis. Bert, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Martijn.
0: Ja, jij bevindt je op het TT-circuit voor de Yamaha Blue Crew R3 R7. En daar doet iemand uit de regio aan mee, Mika Tiemens. En volgens mij gaat het hartstikke goed.
1: Het gaat heel goed inderdaad. Mika die is vorig jaar kampioen geworden in die R125 Cup. En hebben we toen ook bij DNO aandacht aan besteed. En nu ben ik bij het team die nu een stap omhoog heeft gemaakt naar het grote circuit in Assen. Waar Mika dan in op een Yamaha R7 nu uitkomt. Een motor van 70 pk ongeveer. Mm-hmm. Op het echte grote circuit. Dus onder prachtige zonnige omstandigheden hebben we zojuist de eerste wedstrijd gezien. Waar Mika toch een hele mooie start meemaakte. In de top 5 terecht kwam. Regelmatig echt een stuivertje wisselen voor het podium. En toen viel het gat tussen de nummers 1 en 2. En tussen de 3, 4 en 5 waar Mika bij zat. En uiteindelijk het gat werd een beetje groter, maar er werd hard gevochten. En in de allerlaatste ronde had Mika het plannetje klaar om die op P4 lag om naar voor P3 te gaan. Alleen de rijder die op kop lag viel achter op het circuit. Een rode vlag tot gevolg. Dus Mika kon zijn inhaalactie voor P3 niet omzetten. Of in ieder geval niet inzetten. Waardoor hij uiteindelijk op P4 is geëindigd. En daar moet ik zeggen, daar is hij ook heel tevreden mee. Sprak hem zojuist even. En hij had natuurlijk van tevoren voor zichzelf eigenlijk geen verwachtingen. Omdat hij zegt, het is gewoon weer alles weer opnieuw. Een maandje geleden had hij hier ook gereisd. En toen ging het niet zo goed. Ik had gehoopt dat ik het nu dit jaar deze keer beter kon doen. Dit jaar was een leerjaar, maar ik mag met P4 zeker niet ontevreden zijn.
0: Nee, als je kijkt naar zijn resultaten, ook vanmorgen in de kwalificatie, was het ook al aardig goed en stabiel, hè?
1: Ja, heel stabiel. Dit seizoen heeft hij toch een moeite om regelmatig in de top 10 te kwalificeren. En dat is echt een probleem elke keer. Of een probleem in ieder geval, dat is wel een beetje waar het zit. En uiteindelijk in de wedstrijd, dan vecht hij zich elke keer naar voren met als resultaat dat hij elke race nog in de top 10 is gefinished. En dat is voor een nieuwkomer wel vrij uitzonderlijk, moet ik zeggen.
0: Een hele knappe prestatie en hij krijgt vanmiddag nog een herkansing, hè?
1: Hij krijgt zeker nog een herkansing. Rond de klok van 3:30 staat race 2 gepland over 9 ronden. Pas een beetje 4,5 kilometer, dus kilometer of 40 zal het ongeveer zijn. En dan heeft hij dus een kans. En de man die zojuist gevallen is, de koploper in het kampioenschap, of de kampioen inmiddels al, die zal niet starten, heb ik gehoord zojuist. Dus hij heeft nog weer een kansje meer om misschien wel op het podium te gaan geraken. Komende wedstrijd, of de laatste wedstrijd straks.
0: Ja. Wat is zijn startpositie straks? P3 of P4?
1: In principe dan zal starten vanaf P5, maar ik denk dat de P1 plek links zal blijven. En misschien schuiven we door, maar dat is altijd de vraag hoe ze dat precies oppakken. Maar hij zoet, heeft in ieder geval niet één jongen minder hoeft niet in te halen. Dus dat scheelt weer wellicht.
0: Nou, we gaan het horen vanmiddag van jou. Indien de tijd is, gaan we jou tussen 5:30 en 6 nog even bellen. Misschien dat Mika dan ook kan aanschuiven, dat we hem ook nog even kunnen spreken hoe het dan over de hele dag is verlopen.
1: Ja, inderdaad, dat gaan we proberen. Lijkt me goed.

Ook zijn we bij de tweede klasse P Noordse Schut. Germanicus Jan Haak is afgereisd naar de Meulenwieken. Om 2:30 ook de derby in de vijfde klasse G tussen Tiendeveen en VVAK. Wolter van der Haar is op de fiets naar Tiendeveen om daar verslag te doen. Om 3:00 ook de Veide tegen FC Zuidwolde, ook een mooie streekderby. En Reinier de Boer zal daar verslag gaan doen. Andere wedstrijden die vanmiddag gevoetbald gaan worden in de eerste klasse H zijn Heerenveense Boys tegen HZVV. In de eerste klasse G ASV Dronten tegen Alcides. 2P Meppel tegen Tweedo. In 3A DWP tegen MSC. In 3F Bikwik 28 tegen SC Rauwveen. In 4A hebben we twee wedstrijden. Vitesse 63 tegen Tollebeek en Nagelen tegen SVN 69. In de vierde klasse G Borger tegen Elim. En in de vijfde klasse G ook nog SCN tegen voetbalvereniging Emmen. En om 3:30 is er ook nog belangrijk korfbal. Want dan speelt Kios uit in Apeldoorn. En als Kios niet weet te winnen, dan degradeert het uit de ereklasse. Om 6:00 vanavond is er ook voetbal op het Bentingspark. Hoogeveen tegen Sportclub Genemuiden. Maar zometeen om 2:30 eerst de andere wedstrijden. We draaien nog wat muziek en dan gaan we zometeen voorbeschouwen op 3 van de 4 wedstrijden.

0: heerlijk nummer van Typhoon met Zandloper. En het zandlopertje loopt nu leeg en is weg. Dat betekent dat wij kunnen gaan voorbeschouwen op het voetbal van vanmiddag. En beginnen in de hoogste divisie. Dat is in dit geval de derde divisie A. En daar neemt Staphorst het vanmiddag thuis op tegen TEC. Aan de lijn heb ik Benny Michels. Benny, ik heb eens even statistieken erbij gezocht. Het is al 12 jaar geleden dat Staphorst 8 wedstrijden op rij niet wist te winnen. Ja, daar willen ze denk ik wel een beetje van afblijven. Hè, dat record van 12 jaar geleden in beeld gaat komen.
1: Dat zeg je hartstikke goed, ja. Dus ja, je hebt je huiswerk beter gedaan dan ik. Maar ja, dat zijn wel de realiteiten van dit moment. En ja, hopelijk dat wij vandaag eens de eerste competitiewedstrijd kunnen vieren op het Noorderslag.
0: Ja, want het is een uitgelezen mogelijkheid, hè, tegen TEC. Is ook geen hoogvlieger, om zo maar te zeggen. Staat wel boven Staphorst. Maar het moet echt gebeuren, hè, vandaag.
1: Het moet vandaag gewoon een keer gebeuren. Ook voor met name de selectie, de staf. Even weer de positieve vibe erin zien te krijgen. En ja, Tech, de man uit Tiel, die scoren er wel op last. Het is de meest productieve club dit seizoen in de divisie. Dus 24 doelpunten voor, krijgen er ook 16 tegen. Dus dat zegt ook wat. Maar toch, we hopen toch eens een keer dat wij vandaag die 3 punten kunnen bijschrijven. En dat zijn we ook hard nodig.
0: Nou, en welke 11 heeft Richard Karnebelt op het wedstrijdformulier gezet?
1: Nou, dat is in het doel Stan Meekhoff. Achter de linie is Frank van den Burg, Dirk Muis. En daar zit nog bij, moet ik even kijken hoor. Ik noem ze alle 11 op en dan kom ik samen even terug. Het is Stan Meekhoff, Frank van den Burg, Dirk Muis, Milan de Koek, Demi Scha, Matthias Rijming, Sam Krauter, Guy van Werkhoven, Jeffrey Dijkstra, Gjeld Embers en Chevaro Bosveld. En dan in de achterlinie zit Chevaro met Frank van den Burg. En dan daaromheen, en dat is iets teruggeschoven, dat is Gjeld Embers. Dus geblesseerd is vandaag. Hij zit op de bank, David Bouwmeester. En daar is een kleine wijziging. Voorin is start dan vandaag in vergelijking Jeffrey Dijkstra en Guy van Werkhoven. Die beginnen in vergelijking met vorige week. En dan is het op de bank is het, wat ik al zei, David Bouwmeester, Sul Kramer, Sven van Echteren, Stijn Daan, Elias Murabet en dan Jordi Slager. Dat is de mannen die het moeten doen hier op het Noorderslag.
0: We gaan het vanaf 2:30 gaan we het meemaken hier op de radio. Wat het gaat worden voor Staphorst, Benny.
1: Ja, we horen elkaar.
0: Ja, en er is vanmiddag natuurlijk nog veel meer voetbal. Want op de Meulenwieken zit Jan Haak. En Jan Haak gaat vanmiddag kijken naar de wedstrijd tussen Noordse Schut en Germanicus. Ja, en dat zit je Jan met een lekker potje volgens mij.
2: Ja, dat kun je wel stellen, want als je de stand zo ziet, nummer 1 tot en met 7, allemaal 6 punten, allemaal 1 keer verlies. En Germanicus staat er met 4 punten achter, dus als we daar winnen, wippen ze weer overeen. Noorse Schut nu 2, maar na de verliespartij kunnen ze beduidend lager staan. Dus competitie heeft het in zich, en dan komt dat Noorse Schut met een zeepert is begonnen tegen Twedo, van 5 tegen 2, waren toen niet compleet, 2 keer redelijk compleet, 2 keer 4-0 gewonnen. Dus, zal me benieuwen vandaag. We beginnen de wedstrijd. Sorry, men is hier een hoogstoken en dan kan ik slecht tegen die lucht. We beginnen met een minuut stilte wegens het overlijden van een meneer Benjamin, laat ik het zo maar uitdrukken, op en top, en Noorse Schutman. Vanmiddag een vrouwelijke scheidsrechter, Feike Hoogendijk uit Enschede. En dan ga ik het nog even noemen, de namen die bij Noorse Schut aanwezig zijn. We beginnen met Zinger, Steenbergen, Smant, Juri Benjamins, Kamping, J. Doldersum, Vos, Nick Koster, Rico Schonewilde, Koopman en Sikken. En kijken wie voorlopig op de bank mogen toekijken. Dat is Justin Benjamins, Brakel, Hento, Boer en Boertien. Dus die zullen er misschien nog in komen willen zien. Wordt vaak doorgewisseld, zoals dat heet. Over dus nogmaals, we beginnen de wedstrijd over een minuut of 5 met een minuut stilte. En zullen we eens kijken of dat een interessante pot wordt. Op papier wel. Maar ik hoop dat we ook nog wat van het spelletje kunnen genieten.
0: We gaan het vanmiddag volgen bij Jan Haak. Die wedstrijd tussen Noorse Schut en Germanicus. Ja, Wolter van der Haar, die hebben we met de fiets op pad gestuurd richting Tiendeveen. En Wolter, ook jij hebt een mooi potje vanmiddag. Een streekderby tussen Tiendeveen en VVAK.
3: Ja, dat is wel vaker voorgekomen. Niet altijd even verdunnen, maar laten we daar niet op. Laten we positief kijken. Ja, nou, Tiendeveen en 5G. En daar staat op de tiende plaats. Heeft twee wedstrijden gespeeld. 1 punt. Dat komt zeer natuurlijk ook wat met moeilijkheden met de wedstrijd gehad. En daarom een wedstrijd met VVAK staat 9e plaats. 3 gespeeld en 1 gewonnen. Dus 3 punten. Ja, en dan is het wel spannend natuurlijk. Wil je een beetje bijblijven, moet je allebei winnen. Maar die favoriet is, ik weet het niet. Want er is nogal wat veranderd. En dan kan ik alleen zeggen dat, scheidsrechterwijs, ik weet niet of het een dame of een heer is, maar ik heb hem nog niet gezien. Dan gaan we dan de opstelling van Tiendeveen. Sander Lubbers, Michael Schuring, Umic Hokaya, Jeffrey Boksma, Veron Bijmens, Jeffrey Blom, Sven Dekker, Ibrahim Dinis, Sam van Essen, Jordan Fick, Kevin Mertens, Dominique Wievers en Ronald Zevenberg. Ja, ik denk dat een paar reserven. Ik heb ze gekregen. En Kai van Essen, maar dat maakt niet uit. En David Pabbing. Nou, ik heb ook voor de leukheid een keer ook nog stellen van VVAK. Opdoel Michael Sok, Rick Koekoek, Danny Kreuze, Jan Grisnicht, Joas Otten, Rimco Bijmens, Delano Kozak, Robin Zomer, Joran Botter, Kajen Groen en Diane Bruins. Nou, het weer is uitstekend. Nou, de sfeer, ja, er is niet veel publiek, maar goed. De sfeer is hier, laat maar zeggen, goed, wij zijn er ook.

0: ik hoorde via de speakers dat de bal in de middenstip zometeen klaar ligt bij Noorse Schut tegen Germanicus. Na een minuut stilte voor de onlangs overleden Koop Benjamins. Jan Haak.
1: C. Ajax.
2: Ja,
1: hier. Ja.
2: Volgende week wordt dit seizoen
1: mede mogelijk gemaakt.
2: Maar de omroeper is toch bezig, dus ik hoop dat ik hem verstaan en kan maken. Hier is nog de pupil van de week bezig. En die schoort. En dat betekent dat we zometeen dus kunnen beginnen met de wedstrijd tussen Noordse Schut en Germanicus. Ik kijk eens even naar die keeper van Germanicus. Nou, die mag er zijn. Die is aan de lengte en is ook breed geschouderd. En qua omvang verder ook nadrukkelijk aanwezig. En dat betekent dat scheidsrechter Feike Hoogendijk uit Enschede elk moment de wedstrijd kan laten beginnen. En die is nu begonnen. En Noordse Schut heeft afgetrapt. En dan zullen we eens even kijken of dat binnen een minuut geschoord wordt. Wil wel eens gebeuren. Ik maak het niet vaak meer mee de laatste tijd, moet ik zeggen. Een paar jaar geleden was het schering en inslag in de competitie. Maar het is nu wat voorzichtiger aanvang, denk ik, van de wedstrijd. Waardoor het wat langer duurt dat er geschoord wordt. Hoewel je sommige wedstrijden, dan zie je op televisie ook wel, toch eerst de beste aanval en treffer kunt aanschouwen. Wij zijn hier een halve minuut onderweg en we hebben nog de brilstand.
0: We gaan het volgen vanmiddag. Wij gaan naar de buurman verderop. Tiende Ween, VVK Wolter. Zijn ze begonnen? Wolter die heeft opgehangen. Ja, dan kunnen we even niet verder.

0: twee zeggen. En dat was voor Danny Kreuze, die eigenlijk ook alleen op doel afging. Nu weer, ik wil het even meenemen. De schot, nee, die wordt goed geblokt door de verdediging. Maar dat was ook een goede kans. Maar ja, die schoot ernaast. En nu schoot hij recht op de keeper af. Dus er is al wel kans. Nu weer, ja, VVAK begint wel aardig goed. Nu weer op links helemaal proberen voor te krijgen. Nee. Maar hij gaat maar net over de lat, maar de keeper hoeft er niet op te treden. Dus dat is weer gunstig. En dan moeten ze weer proberen een aanval op de bal. Maar de bal is even weg. Maar goed, we hebben hier nu 6 minuten ruim gespeeld. Het is nog 0-0.
1: Ook geen doelpunten. Daar gaan we terug naar Noordse Schut. Jan Haak, ja, Stefan Kuik en ook Estevao Manusiwa, die kwamen van Hogeveen over bij Germanicus. Maar een seizoen eerder ging Roy Strijker al die kant op, de topschutter van Hollandse Veld. Staat hij ook in de basis?
2: Ik zit hier te kijken en ik zou hem moeten herkennen in het veld, maar we staan hier niet. Maar ik heb een notitie gemaakt. Strijker heeft een sterretje voor zijn naam, dat is mijn notitie dan. Ja, dat betekent dat hij op de bank zit. Dat is de conclusie. En ik heb hem ook nog niet in het veld gezien. Dus dat zal wel kloppen. Dus de topschutter van Hollandse Veld zit nu voorlopig op de bank. Komt misschien nog, maar we zullen het zien. En Germanicus is druk bezig om de richting het doel van Noordse Schut weer op te zoeken. En dat kan nog wel gevaarlijk worden. Want ze zijn aan de linkerkant, dreiging linksom. En de bal voor, slingert helemaal voor het doel langs. En dan kan Noordse Schut denken. Ik uitverdedigen. Ja, als je lang wacht, dan komt er iemand tussen met een slijding. En dat gebeurde ook door Kuik van Germanicus. En dat betekent dat Noordse Schut gewoon mag ingooien. Maar inderdaad, Strijker dus op de bank. Misschien wat hij als joker gebruikt, zeggen ze vaak. Of de gouden wissel, ik weet het niet. Maar we zullen het zien. En kijken wat Noordse Schut met die bal doet. In de achterste linie, bal naar voren geslingerd richting Vos. Maar Vos kan er niet bij. Germanicus neemt het balbezit weer over. Zo waren een voorwaartse bereik. Dat is een heel ander spelletje. En van, dus even kijken. Dat de, oh, is Manusiwa, een bekende naam. En die was een mooie schijnbeweging aan het maken. En was daardoor ook 2 man van Noordse Schut kwijt. Maar uiteindelijk bracht het niks. Dan behalve dan een ingooi. Diep op de helft van Noordse Schut. En die wordt genomen, die ingooit door ten kaarten. En we spelen 10 minuten, stand 0-0.
1: Ja, de wedstrijd tussen Tieneveen en VVAK begon wat later. Maar Wolter, zit je ook naar een leuk potje te kijken?
0: Ja, ja, het begin is goed. Er zit een goed tempo in. En ja, ik vind aan de bal iets misschien VVK iets sterker. Nu hebben ze van Tieneveen nog wel een, ja, een kansje. Kan ik het ook niet echt noemen. Maar goed, het was een behoorlijk afstandsschot. Maar er ging net een bal weer net over de lat. En ja, er is wel tempo. Ja, het is ook even weer aan elkaar wennen. Maar ja, ideale weersomstandigheden. Geen wind en een zon. Wat weer nog meer. Goed, nu op links. Dan wat even gekeken naar buiten toe. Die gaat naar de aanvoerder van VVK. Nou, dan weer naar binnen toe. En dat ik denk dat het best wel link is. Ja, nu komt dit. Op links komen ze er gelijk weer door. Nu moet hij nou een goede voorzet geven. En die geeft hij. Maar weer goed geblokt. Dus wat dat betreft staan. Dat natuurlijk Tieneveen niet een keer op de goede plek om de bal te blokkeren. Nu hebben zij weer aan de bal. Hier op links. En dan gaan ze naar binnen weer toe. En dan proberen weer via padding de aanval op te zetten. Nou, krijgt de bal over onder controle via Dominique. Ja, nee, helaas. Het einde is er niet. Goed, maar de wedstrijd is behoorlijk aardig en leuk om te zien.

0: kerstspecial met Amigo. En we gaan terug naar de Meulenwieken, naar Noorse Schut, Germanicus. Goldoepen, Jan?
1: Nee, nog niet. Mogelijkheden zijn de laatste 5 minuten zeker voor Germanicus. Want de keeper Singer moest ook een keer handelend optreden. En gelukkig voor hem was de terugspelende bal voor een verdediger voor hem. Want anders was het raak geweest voor Germanicus. En dan praat ik dus over de laatste 5 minuten. En ik moet zeggen dat Germanicus in die 5 minuten beduidend voetbal, beter voetbal op de grasmarkt heeft gelegd als Noorse Schut. Noorse Schut werkt weer veel met lange ballen in Germanicus. Ja, daar word ik bijna gelogen straf, dat zal je vertellen. En dan is er een tegenstoot van Noorse Schut in
0: Dolsem. Onderbreken, Jan. We gaan even naar Benny Michels, want er is gescoord bij Stappos tegen TSC.
2: Ja, 14e minuut en een aanval en een echt een mooi doelpunt in de rechteronderhoek. En Kuter van Meek over Stamford. Het was Jonathan Vergaberio. Hij maakte de 0 tegen de Stappers. Weer achter de feiten aan.
0: Ja, achter de feiten aan. Je mag verder met je verhaal, Jan, want er gebeurt volgens mij genoeg bij jou.
1: Ja, dat klopt. En Dolsem nam de bal vol op de patoffel en hij spatte vrij hard op de lat uiteen, zoals dat noemt. En keeper was kansloos geweest. Maar als je de laatste 5 minuten bekijkt, behalve deze mogelijkheid, kans, ja, mogelijkheid eigenlijk, voor Noorse Schut, is Germanicus de voetballende ploeg en niet Noorse Schut. Komt Germanicus weer. De bal werd weggekopt in de verdedigingsblok van Noorse Schut. Dan mag Jori Benjamensen proberen. Ja, dan gaan we weer met een linkerbal. En dat wordt niet geflacht. En dat betekent dat het een gevaarlijk moment op kan leveren. Eens kijken. Ja, wie? Vos misschien. Nick Kost komt ook op de patoffel. Maar ik heb gezegd, die therapeut van Nick Kost is verkeerd bezig geweest. Want dit sloeg ook weer nergens op waar deze bal naartoe ging. Die ging wel 1 meter of 10 naast. Ja, hij moest hem in 1 keer nemen. Maar zo'n topschutter als Nick Kost, maar even wachten dat hij iets beter de bal richting het doel gebracht heeft. Dus dit was de tweede keer dat Kost gevaarlijk was. En nu onderschept Noorse Schut de bal weer. En als kijken, nu kan Koopman naar de linkerkant. En dat is dan Vos. Kan Vos hem voorslingeren? Vos gaat terug, maar slinger hem nu wel voor, weggekopt. En wie gaat er nu met de bal vandoor? Noorse Schut mag ingooien. Dus, we kunnen wel zeggen dat we na een partijtje zien op het ogenblik. We spelen 17 minuten, stand 0 tegen 0.
0: Een vermakelijke wedstrijd op de Meulenwieken. Wolter, kijk je ook naar een vermakelijke wedstrijd?
3: Ja, nou echt, grote kansen zijn er nou niet geweest. Wel kleine kansen, maar ja, de inzet is er wel. Maar ja, de zuiver, je passing, en dat lukt nog niet. Maar goed, de keeper van Tineveen, laten we het maar gaan weer in het spel brengen. Speelt hem langzaam, maar gewoon een tikje naar buiten, straks al gebeurt. En ja, er komt weer een diepe paas, even kijken als Jacob niet een slordige paas. Ik kan VVK weer onderbreken, dat is via Remco bij een mens. En dan wordt teruggespeeld op de centrale man hier naar voren toe. En dan proberen hij weer verder te komen. Maar ja, dat moet ook weer lukken. En dat is wat moeilijk. Maar nu, weer goed weer onderschept door de verdediging van Tiende Veen. Maar VVK weer aan de kant. Ja, kijk, wordt er wat wachtgevlaagd voor buitenspel. Ja, hij keurt hem af. Het leek er ook wel op. Het was een doeken voor VVK. De grensrechte vlag omhoog en die scheidsrechter neemt het over. Dus ja, dan, het ligt er ook echt op. Er is niks aan de hand. Op de rand van Strafzoek, waar Tiende Veen een bal weer naar voren trapt. Kijk even wat langer. Ja, nu kan hij het weer even een klein beetje opzij. En dan proberen we het. Ja, wat kapot. Daar kan het weer overnemen. En die man is ook wel heel veel aan de bal. Dat is de nummer 7. Ja, Joas Alten. Ja, nu naar binnen toe. Maar centraal komen er nog veel goede schoot uit. Ja, nu is hij weer aan de bal. Joas Alten, maar speelt hem bijna weer op middenveld terug. Maar dat natuurlijk de ploeg naar zich toe lokt aan ruimte scheppen. Ja, nu weer op 6. Dan gaat hij weer naar binnen toe. En dan mogen we proberen via Yannick Kresnicht. Dat zijn moeilijke namen, maar goed. Die woont ook op Kerkenveld, dus dat maakt niet uit. Maar goed, het is nu gespeeld 17 minuten, maar nog steeds 0-0.
0: Ja, vanmiddag is er nog een heel interessante streekderby tussen De Weide en FC Zuidwolde. En De Weide, een unicum, mist bijna geen enkele speler, Reinier de Boer. Dus, en die hangt daar niet, ja, Reinier, die hangt onder deze knop. Reinier, ze missen bijna geen spelers, hè, bij De Weide. Helemaal fit en klaar voor Zuidwolde.
4: Ja, en dat is bij Zuidwolde wel een heel ander verhaal. Want daar missen namelijk 6 spelers. En waaronder ook een aantal spelers op vakantie zijn, begreep ik. Ja, en daar wordt natuurlijk ook wel een beetje vreemd over gedacht. Onder andere Gerbeluk Pol, die er niet is. En Van Dijk, Van Veen. En zo zijn er nog een aantal spelers die er niet zijn. Dus Zuidwolde is verre van compleet tegen de beide. Dat dus inderdaad wel compleet is. Hoewel het mij verbaast dat Milan Hogeveen onder andere niet in de basis staat. Maar goed, dat zal een andere reden hebben. Maar het is natuurlijk wel een topper, zou je kunnen zeggen. Zuidwolde kent natuurlijk een fantastische start van de competitie. 3 wedstrijden. Ongeslagen 9-3 en dan een vorstelijk doelsaldo van 20-0. Waar maak je dat nog eens mee? En dus wat dat betreft wordt er nu al gesproken van over de platte kar. En tijdens de winter kan men al het kampioenschap gaan vieren. Ja, en houdt dat natuurlijk een beetje af. Maar het feit is wel dat het verschil natuurlijk met de ploegen die ze gehad hebben wel heel erg groot was. En dat is eigenlijk denk ik ook een beetje inherent aan dit weekendvoetbal, omdat je dus een aantal ploegen hebt die er bovenuit steken, maar de rest is toch wel van een aantal klassen lager, gezien de uitslagen van Zuidwolle onder andere. De Weide deed het natuurlijk ook heel erg goed. 2 overwinningen, elke ruime overwinningen, maar dan komt Hardenberg en dan is het een nederlaag. En dat was dus de eerste nederlaag voor de Weide. Dat dus daardoor weer wat afzakte. Maar goed, het heeft wel een goede start gemaakt. Dus er hangt wel spanning hier op Sportpark Schutbanden, deze derby. Want dat is het natuurlijk wel. Ik weet nog, vorig jaar toen werd deze derby hier ook gespeeld. Toen won Zuidwolde eigenlijk heel makkelijk met 0-4 maar liefst. En ja, sommige mensen verwachten dat nu ook weer. Omdat Zuidwolde is natuurlijk wel de favoriet in dit duel. Dat zeker. Maar de Weide die ik afgelopen dinsdag nog gezien heb tegen HZTV. Toen won HZTV met 5-1. Maar in het laatste kwartier was de Weide heer en meester. Maar ik moet wel zeggen dat er toen een C-elftal bij HZTV in de lijn, binnen de lijnen stond. En de laatste half uur kwamen een paar basisspelers van de Weide. Dus ja, toen was er wel verschil en had het zomaar 5-5 kunnen zijn. Dus dat maakte ze best een goede indruk. Dus de Weide is absoluut natuurlijk niet kansloos in deze wedstrijd, waarbij Zuidwolde absoluut de favoriet is. Maar ja, met nu 6 mensen die er niet bij zijn, ja, dan kan het misschien wel een ander verhaal worden. Dus we zijn in afwachting, nog een minuut of 4 op een somovergoten sportpark. En wij wachten af wat deze derby gaat brengen.
0: We wachten het inderdaad af om 3 uur die wedstrijd tussen de Weide en Zuidwolde. We gaan voor het nieuws van 3 uur nog even kort schakelen met de velden. Ja, Jan Haak, bij Nos Schutte is er altijd veel publiek. Ik denk ook vandaag, hè, met dit prachtige
5: weer. Ja, de belangstelling is inderdaad groot. En dan komt denk ik om de gemaakt dus koel worden niet zo ver weg ligt. En zonnetje erbij. Het wordt goed bezocht deze wedstrijd. Zonder meer. Dus even kijken of nu Noorse Schut nog weer wat kan. Ja, bal achter de man. En dat betekent dat niks oplevert. De eerste helft zit er voor 23 minuten op. Dus qua eerste helft begint het aftellen. Maar de stand is nog 0-0.
0: Ja, 0-0. Er was bij Tiendeveen VVK gescoord door VVK, maar het doelpunt werd afgekeurd. Nog altijd 0-0, Wolter?
3: Ja, nog steeds 0-0. Dat was inderdaad buitenspel. En nu, het gaat eigenlijk wel op en neer. 100% kans niet. Ik vind toch iets VVK iets beter. Maar de afwerking is ook niet goed. Dus ja, en dan schiet hij er niet veel meer op. Nu een mooie partner heeft. Dan heb je dus een kleine kans dat het dan wat wordt. Dan even Marek Harkien kan er. En dan, ik hoor de tune. Ik neem aan dat het tijd is.
0: Het is bijna tijd, Wolter.
3: Oké, nou ja, goed.
6: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
7: Een nieuwe fiets kopen? dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
8: ANWB, hoe kan ik je helpen?
9: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
10: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
11: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 3 uur.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden.
13: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. De meeste vertraging nu door de wegwerkzaamheden, onder andere op de A6 richting Lelystad. Vanaf Emmeloord West ben je 3 kwartier langer onderweg, de linkerrijstrook is dicht. Van een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rotterpolderplein staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dan naar de A10, de ring oost richting

0: langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Wij zijn DNO.
10: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
9: DNO.
11: Wolter van der Haar.
12: Ja, dat is wel een 100% kans, zou ik zeggen. Dominic Wiegers van Tiendeveen ging alleen op de keeper af en hij kon hem erin schieten. De binnenkant van de paal, en dan heb je vaker geluk of pech, maar dit keer geluk voor Tiendeveen. Hij stuitte weer precies bij de keeper in de handen. Nu ligt het even stil door een blessurebehandeling, maar het is na 48 minuten nog steeds 0-0.
13: Dit is Sportlokaal.
11: Ja, we gaan direct weer verder met het live voetbal. We beginnen bij De Weide tegen Zuidwolde. Ja, Reinier de Boer, het is prachtig mooi weer. Is het publiek uitgelopen richting het sportpark?
14: Nou, wel wat meer publiek dan normaal gesproken. Want ik ben hier al eerder geweest en toen waren het beduidend minder. Dus er zijn wel wat meer. Maar om nou te zeggen, er is sprake van een echte derbysfeer. Dat ook weer niet. Ik vind dat altijd heel moeilijk schatten. Maar dat zullen een paar honderd zijn waarschijnlijk. Inderdaad, mooie omstandigheden. 1 minuut gespeeld met Zuidwolde in balbezit. Net over de middenlijn met een ingooi. En nu komt er misschien wel de eerste kans op voor de gasten. En aan de rechterkant is er ruimte voor Leon Kreuze. Leon Kreuze die tikt hem naar de spits. Naar de rechterkant komt er een beetje in de kluts. Die bal in het Sassengebied. En dan wordt de bal heel slecht over de zijlijn gespeeld. En zo geeft de scheidsrechter Zwerver dus aan De Weide een ingooi. Het is wel Zuidwolde dat direct die initiatief probeert te nemen. En ook de bal nu heeft op de helft van De Weide. Dat denk ik toch wel een beetje een gocht op de counter. Want dat is toch wel waar ze een beetje bekend om staan. Maar ze hebben natuurlijk in Carlos Pullen ook een fantastische snelle rechtsbuiten. En aan de linkerkant staat Nick Maison. Nou, die is nou niet bepaald echt snel. Zuidwolde is begonnen in doel met Jordi Perdon, Bram Eckel, Julian Adema, Max Bosker, Stefan Pronk, Nick Vredenborg, Leon Kreuze, Twan Koekoek, Tom Leerdam, Xander Adema en Sam van der Haar. En wij hebben 3 minuten gespeeld en stand dus nog steeds 0-0.
11: Dan gaan wij weer naar Staphorst tegen TEC. Ja, als je niet heel veel wint, Benny, dat gaat ook aan je vertrouwen, gaat dat knagen. Is dat merkbaar bij de spelers van Staphorst?
15: Ja hoor, er zit totaal geen vertrouwen in. En dan toch weer die achterstand. Dan moet je dan weer tegen opboksen. En ja, proberen het wel. En ook dan zit alles tegen. Hier de cornerbal van Tek. En die gaat dan via een verdediger. En ik denk Sam Kraut, dat geen verdediger. Die kopt hem even over de zijlijn. Nee, ik denk dat dat inherent is aan voetbal. En ja, je speelt om te winnen. En ja, dat is toch al een tijdje geleden. Wat je al zei in de voorbeschouwing. Ja, dat is Staphorst niet vaak gebeurd. Zoveel wedstrijden, geen overwinning. Ja, en dan wordt dat een keer tijd. En je mag gewoon hopen dat het ja, dat ze voor rust nog een keer die gelijkmaker op het bord zetten. Maar ja, vooralsnog is het Tek wat in aanval is. En hier is Sivan Werk over. Hij werkt naar de bal weg. Ja, dan moet je als linkervleugel moet je dat daar werken. En Tek speelt de bal al gewoon heel eenvoudig rond. En die gaat hier nu een aanval weer opzetten. Ik heb het gevoel soms dat Schappels met een man minder speelt. Maar goed, dat is absoluut niet het geval. En Tek heeft nu al de tijd. Alles zit in de helft van Schappels. Alles de laatste man van TEC. En daar gaan ze een aanval op zetten. En ja, die zullen we nog even meenemen. Ze spelen gewoon rustig rond. Schappels zet geen druk. En dat is nu de nummer 7 met Frank van den Burg in het duel. En die wint dat duel. Dan komt die bal daarvoor. Even kijken, komt die bal voor? Nee, wordt het gevlacht en ook gefloten. Buitenspel. 36 minuten hier. 0-1.
11: Ja, ook Noorse Schut kijkt tegen een achterstand aan. Maar ja, kan er zich terugknokken in die wedstrijd, Jan?
12: Nou, wat we verder gezien hebben, wordt eerder 2-0 dan 1-1. Van Germanicus heeft alweer 1-2 behoorlijke mogelijkheden gehad. En het is te danken aan de onnauwkeurigheid van de Germanicus spelers dat het nog maar 1-0 staat. Nu weer een vrije bal. En volgens mij heeft Camping daar geel bij opgelopen. Want die werd er weer aan alle kanten uitgelopen. En die trok zijn speler ondersteboven. Ja, doorgebroken speler, misschien nog te ver van doel. Van daar riekt het wel naar, maar ieder geval bleef bij geel. Nou, die vrije bal van Germanicus wordt in de muur geschoten. En dat betekent dat het gevaar voorbij is. Maar het is alles wat de klok slaat, Germanicus op het ogenblik. En er zit Noordse Schut weinig tegenover, behalve wat lange ballen. En die gaan onmiddellijk weer terug. En het hele middenveld is helemaal voor Germanicus. En in het begin zagen we daar nog wat voetballend vermogen van Noordse Schut. Maar dat is helemaal verdwenen. De keeper van Germanicus, Harmsma, en balbezit. De bal naar de linkerkant gespeeld. En dan kan Germanicus weer oprukken. En deze speler gaat ook weer een meter of 25 met de bal zomaar naar voren. En dan gaat de bal naar rechts, denk ik. Vandaar staat helemaal Hogeveen, de aanvoerder, vrij. En dat is in dit geval dan Kain Hogeveen. Want op de bank zit Nens Hogeveen. En die heeft er al niet in zien komen. Kan nu Noordse Schut wat door middel van Juri Benjamins. Levert ook zo de bal weer in. En dan gaat Germanicus weer aan de linkerkant. Weer iedereen eruit gelopen. Dot van de kans. En nee. Oh, die had, was Manu Siwa. Die had hem voor het intikken. Hij tikte ook wel, maar hij tikte te zacht. De bal bleef liggen, waardoor Noordse Schut echt ontsnapt aan 2-0. Want er was een dot van een kans. Ja, Costa heeft er ook zo één laten liggen. Dus wat dat betreft staan ze gelijk voor open doel niet scoren. En dat betekent na 35 minuten in de eerste helft de stand van 0-1.
11: 0-1, daar nog altijd. Gaan we naar Tieneveen, VVRK. Zit er dat doelpunt in het vak, Wolter?
16: Nou, bijna. Want op het moment dat je mij op de zender zet, is er een schot van VVRK van afstand buiten. En dat kets bovenop de lat. Dus wat dat betreft, het wordt nog wel een hoekschop, maar het was een dot van kan. Maar goed, hij zit er niet in. Dus wat dat betreft, net heeft Tieneveen dat ook gehad, staan ze wat dat betreft in ieder geval gelijk. Nu even kijken wat ze even weer wachten, dat er weer de bal op de plek is natuurlijk. En ze zoeken even wat. Ze staan allemaal wel klaar, maar er gebeurt weinig. Even kijken. Het duurt al lang. Oh ja, nou komt het pas. Een van VVK, die moest de andere kant de kwart nemen. Nou, aan deze kant staat hij klaar. Met een eensvinger, denk ik. Ja, dat lijkt erop. Wat ook met, ja, goede voorzet. Dat is zonder meer waar. Maar nu. Ja, dat had ik inderdaad goed gezien. Want hij schoot ook gelijk die corner. Moet ik even kijken, want zijn nummer 4 nog niet, maar die zie ik zo wel. Dat ja, was gewoon op maat een corner. Dus maar een keurig doelpunt voor VVK. En dat is de nummer 4 die scoorde van VVK. En dat is, moet ik even kijken, Remco bij een mens. En dan is het, nou ja, een wedstrijd dat die al behoorlijk op 35 minuten staat. Eindelijk een doelpunt. En VVK was weer meer aan de bal. Maar Tieneveen had ook echt vakant. Nu weer op weer een kans. Ja, dan moet het niet te vlot gaan. Nou, weer een, ja, Sander Lubbers heeft al wat bal gedaan. Ja, het is nog erger. Het is zelfs 2-0. Nou, we in de uitzending nog meer doelpunten hebben. Zo staat VVK eigenlijk heel uit het niets. In een goede minuut tijd scoren ze 2 keer. En dat is natuurlijk geweldig voor de club. Maar ja, voor Tieneveen niet. En dan, ik zal even kijken wie scoorde. Dat was de nummer 11. En dat was Dion Bruins. Oh ja, oké, heel groen, nou goed. Die schoorde dus en dan is het ineens in de ogenblik tijd. Oh, is, ik zie de schorrelbal trouwens op 1-0 staan. Is er dan geen, was geen doelpunt? Oh, die andere was afgekeurd, dus dat is wat ik niet gezien had, want ze waren ook bezig en dan miste ik de bal. Maar goed, dus, dan toch correctie van mij, 1-0 voor Kerkenveld.
11: 1-0 voor VVAK op bezoek bij Tiendeveen. Gaan we naar De Weide tegen Zuidwolde. Is De Weide aan het stormen, Reinier?
17: Nee, zeker niet. Het is Zuidwolde dat meer de bal heeft. En De Weide wacht af op eigen helft. Dat is toch wel de spelwijze die de thuisploeg regelmatig hanteert. Doen ze nu ook. Maar we hebben wel twee kansen gezien. En voor elke ploeg één. Want de eerste kans was wel voor De Weide. En dat gaat dan via de counter. En ik zei al, Carlos Pullen is natuurlijk een belangrijk wapen daar op rechts. Nou, die werd ook gelanceerd. En die kon vrij afgaan op doelman Jordi Perdon. Maar in plaats van dat hij zelf schoot, gaf hij de bal af aan Sven Reinhold. Maar ja, die bal die was niet nauwkeurig genoeg, dus die ging over de zijlijn. Dat was gewoon een 100% mogelijkheid. En nog geen minuut later kreeg Zuidwolde de eerste mogelijkheid. Voorzet vanaf rechts. En een prima schot van Stefan Pronk, maar ook een prima redding van doelman Juri Smit van De Weide. En die voorkwam de 0-1 voor Zuidwolde. En zo hebben we dus voor beide ploegen één kans gezien. En is het inderdaad Zuidwolde dat het initiatief neemt. De wedstrijd speelt zich ook voornamelijk af op de helft van De Weide. En dat vindt De Weide vaak ook wel prima. Omdat het, zoals ik al zei, toch wel houdt van countervoetbal. En als je dan zo'n snelle voorhoedenspeler hebt, dan dan is dat natuurlijk ook wel wenselijk. Maar Sven Reinhold staat verder in de spits met Carlos Pullen en links Nick Muisson. Nou, dat is nog niet bepaald een snelheidswonder. Nu gaat De Weide een beetje moeilijk doen in het eigen strafschopgebied, maar ze komen eruit. Maar toch levert dat weer heel gauw balverlies op, want Zuidwolde is toch wel de betere ploeg. Meer balbezit met dus één kans. Maar goed, dat geldt ook voor De Weide. Dus een wedstrijd op de helft van De Weide, maar nog geen doelpunten. Met een beter Zuidwolde, 11 minuten gespeeld, stand 0-0.
11: Gaan we terug naar Noorse Schut tegen Germanicus. Ja, Jan snakt Noorse Schut naar de rust en misschien wel naar een donderpreek van Arjen Keuken.
18: Dat denk ik, van de eerste helft komen ze niet aan te passen. Dus ik denk dat een pauze misschien zeer welkom is bij Noorse Schut. Want het loopt voor geen meter. En Dolwersum kreeg kaartnummer 2 aan de broek. En daar sprak toch al wel enige frustratie uit. Uit de overtreding die daar maakte. En net was dan Noorse Schut goed over de linkerkant door middel van Schoonenwelle bezig. Maar niemand meldde zich om die bal in ontvangst te nemen. En dat was verbazingwekkend, moet ik zeggen, want iedereen bleef achter hangen met wel een man, 3-4 plaats hadden een paar naar voren schoven. En bleven ze kijken hoe uiteindelijk alles tot niks leidde. Ja, er zal toch wat meer peper bij de speler van Noorse Schut erin moeten, want anders wordt het niet. Nou, bijna een misverstand in de verdediging van Germanicus, dat je denkt, ja, hoe kan dat weer gebeuren? Maar dat gaat goed. Germanicus weer in de tegenstoot. En dat wordt weer haast op snelheid verloren. En dat was dan in dit geval Camping. Die liep erbij en er keek ernaar. Maar er kwam een speler van Germanicus toch wel aardig snel aan. Waardoor hij nog een geweldige sliding moest plegen. Dat lukte dan nog wel. En dat geeft wel aan dat het het ogenblik niet goed gaat met Noorse Schut. En verdedigend opzicht rammelen het aan alle kanten. Want dat hebben we een paar keer gezien. Dat het hotseklots van inschieten, blokkeren was. En nogmaals. Germanicus staat met nog 3 minuten in de eerste helft te spelen. Verdient voor met 1-0.
11: Dan naar Wolte van der Haar. Het slot van de wedstrijd tussen. Of het slot, die is hetzelfde in ieder geval. Tussen Tiendeveen en VVK nog altijd 0-1.
16: Ja, er is nog een alleen. Er was net ook voor Tiendeveen weer een kans, maar net niet. En ja, er zit wel tempo in. Er zijn meer wat lange ballen, maar ze zijn altijd niet even cijfer. Nu ook op het halverwege de helft van Tiendeveen naar voren. En dan proberen we die diepe bal. Ze gaan echt wel, ze spelen wel op de aanval. En nu staat er op links weer iedereen vrij, maar die wordt toch weer onderschept. En ik denk dat ik die krijg, en dat, ik doe niet mee. Nee, dus hij gaat weer buiten de lijn.
12: En dan even kijken nu. Dan weer terugspelen, weer wat tempo erin brengen. Ze hebben gewoon wat kansen, maar ja, je moet hem er wel in. Het doel is gewoon genoeg, maar krijgen er maar eens in. Dat is altijd even moeilijk. Een lange paas naar voren. Nee, je wordt weer onderschat door 4-4K. En probeert nog wat vast te houden. Maar nu zit weer wat snelheid in. En dat doen ze toch eigenlijk ook wel goed, 4-4K. Nu weer op links. Dat is weer toch nog onder controle. Nou ja, nee, nu is het dan weer een slechte paas. En ik neem aan dat hij hem gewoon achterlaat rollen. Dat doet hij ook. En dan mag Tiendeveen gewoon de bal weer in het spel brengen. We hebben nog 4 minuten te gaan. En het is 0-1.
11: 0 tegen 1. Daar gaan we naar Stappos tegen TC. Benny, ik denk bijna rust of niet?
15: Het is exact van rust. Hier is ook het vijfde jaar van de goedleider. Dus hij zegt, Agamaghi. Moeran, dat is zijn voornaam. En ik fluit hier voor de rust. En Stappos had hier minimaal... ja, kreeg nog 2 opgelegde kansen net voor opslag van rust. En die werden niet benut. Ja, we gaan rusten hier met een 0-1 achterstand. En ja, ik denk dat de trainer toch wel misschien vers bloed erin zal zetten. Dus we gaan het zien. We gaan ons opmaken. Straks voor 2 bedrijven. We gaan eerst op naar de T.
11: Daarna de T. Jan, bij jou rust?
18: Nee, nog geen rust. 0 tegen 1. Net een vlagsignaal van de scheidsrechter van de grenzen van Germanicus. Die werkelijk nergens op sloeg. Wel scoorde Germanicus, maar ook wegens buitenspel afgeluisterd. Dat was wel terecht vol mee, maar net die diepe bal van de kant van Noordse Schut. Ja, veel lange ballen. Plofte keurig achter de verdediging van Germanicus. En de vlag ging omhoog. Raadselachtig waarom. Ja, zou clubbelang zijn. Want het was niet terecht, maar goed, dat kennen we zo langzamerhand met de assistenten scheidsrechters zijn nog steeds. Maar je moet er eigenlijk een andere naam aan geven. Dus even kijken, waar zijn we met de bal? Germanicus mag nog een vrije bal nemen aan de rechterkant richting de punt van het strafschopgebied. En we hebben 44, bijna 45 minuten op de klok. Nou, je zult zien en beleven dat hij er nog in zwaait. Gaat de kater zich mee bemoeien. En veel beweging in de voorhoede richting tweede paal gegeven wordt. Weggekopt. Maar de tweede bal is voor Germanicus een geweldige knal over en naast. En ik denk dat we dan... Oh, is geraakt, zegt de grensrechter door een speler van Noorse Schut. En dat betekent dat we een corner opslag van rust, van dat was het net al bijna, voor Germanicus krijgen van de rechterkant. Kijken of dat dan nog wat brengt, dat zal wel heel opmerkelijk zijn, maar het kan altijd natuurlijk. Een indraaiende bal. Dan komt hij van de rechterkant richting tweede paal. De keeper laat hem los van Noorse Schut, maar dat loopt goed af. Maar de tweede bal is weer voor Germanicus. Gaat er straks voor gebied waarin. En dat kan waarschijnlijk ook nog uitgehaald worden. Zo op de slag van Rutte. En dan komt de bal in. Zo in de handen van de keeper van Noordse Schut. Singer. Kan Singer nog weer de voorwaarts aanspelen? Nou, hij gooit de bal in. Dat is Enrique Schonewille. Enrique Schonewille gaat aan de rechterkant er vandoor. Maar hij komt er 2-3 man tegen. Maar hij draait naar binnen. En de bal wordt richting de straks voor gebied gegeven om Koster. Maar Koster kan er weer niet bij. En dat betekent dat Germanicus er weer tussenuit kan. En dat allemaal op slag van rust. Nog even levendig toestandje. En weer op de linkerkant helemaal vrij voor Germanicus. Draait naar binnen, nu naar buiten en gaat het strafschopgebied in. Maar dat wordt dichtgelopen door Steenbergen. En daar gaat Steenbergen nog om te boven. En dat betekent dat hij een vrije bal meekrijgt. Ja, hoe lang we hier nog spelen, ik weet het niet. We zitten 1,5 minuut in de naspeeltijd. Ik weet niet waar het wegkomt, want we hebben geen onderbrekingen gehad. Stand nog steeds 0 tegen 1.
11: 0 tegen 1, daar gaan we nog even kort naar Wolter. Is van rust bij Tiendeveen VVK?
12: Nee, nog niet. We zitten in 44 minuten. En er was net weer, ja, via Dominique weer een kans voor Tiendeveen. Maar die ketsen de bal een beetje af. En precies met de keeper in de handen. Dus dan heb je gewoon een pech en geluk, laten we zo stellen. Maar dat gaat dan samen in dit geval. Ja, dan kom je nog niet aan scoren. Maar hopeloos is het echt niet. Want de ploegen, de krachtverschil zit er niet in. Nu weer een dieptepaas. Maar die wordt toch weer onderschept. Door Tiendeveen. En dan proberen als hij weer nog net voor de rust proberen. Ja, nu weer. Jammer, de paas was net te kort. Want dan, want die wiefers moet je dan wel hebben. Maar ze onderscheppen het nou weer. Maar goed, nog een keer proberen een eentje meenemen. Dan denk ik dat het de rust is. En dan op middenveld. Moet ook teruggaan. Gaat naar rechts. Ja, dat is, kan nog, deze voorzet misschien nog. Dan gaat weer naar op links. Weer en nu. Nee, niet onder controle. Oh, dan geeft hij buitenspel. Nou, af en toe is dat... Ja, kan best zijn, ik weet het niet. Maar goed. Het is bijna rust, 45 minuten. Laten we denken dat het zo blijft. Maar het is wel 0-1.
11: 0-1 gaan vanuit dat dat de ruststand is. Jan Haak, voor mij, wat heb jij nog gevoeld? Wat heb je nog net gewisseld?
18: Wij zijn hier klaar met de eerste helft. Met een 2 minuten naspeeltijd. Stand 0-1. Er gaat wel iemand aan de kant van Gemanekers uit. Dat is ten kaarten, maar we weten nog niet wie erin komt. Maar er werd gezegd, direct wisselen. De kaarten eruit. Maar de scheidsrechter vloot in tijd voor rust. En dat betekent dat we de wissel niet meegemaakt hebben. Ruststand, Noordse Schut, Gemanekers 0-1.
11: Dus Jan, ze moeten blijven hangen voor de cliffhanger. Straks na 3:30. Wie is de wissel? We gaan het horen. We gaan nu terug naar de Weide tegen Zuidwolde. Ja, Reinier, zie jij een leuke wedstrijd?
17: Nou, dus, er was net een man die zei tegen mij, het moet eigenlijk nog leuk worden. Nou, heeft hij ook wel gelijk aan, want om nou te zeggen dat het echt een spectaculair begin is, het eerste kwartier, dat kun je niet zeggen. Ik heb wel 2 kansen voor beide ploegen gezien. Want de vorige keer zei ik dus dat beiden 1 kans hadden gehad. Nou, er is dus 1 kans voor beide ploegen bijgekomen. In de 13e minuut weer Carlos Spullen. Dat is toch wel het enige. De dreiging gaat alleen maar uit vanaf de linkerkant. Carlos Spullen werd weer weggestuurd. Kwam weer heel gevaarlijk voor doelman Jordi Perdom. Maar ja, weer was die voorzet niet goed. Nu is hij weer in balbezit. Nu geeft hij maar Nick Maison aan de linkerkant. Heeft wel wat ruimte. Nu gaat het Vassengebied binnen. Tikt hem op Willen 1-2 eigenlijk met Carlos Spullen. Maar dat lukt niet. Want daar zit Max Bosker tussen. En dat is een verdediger van Zuidwolde. Maar de Weide neemt alweer over. Ja, dit is wel een andere koek dan Dwingelo en Ruinen voor Zuidwolde. Dat natuurlijk al 20 keer gescoord heeft en nog geen tegendoelpunt heeft geïncasseerd. Maar de Weide is toch wel van een ander kaliber. Nu is het Sander Kat die de bal bijna over doelman Jordi Perdom tilt. Maar de lange keeper kan die bal dan nog net pakken. En de tweede kans voor Zuidwolde was in de 22e minuut. Dat kan helemaal niet, want we zitten nog maar in de 20e minuut. Dus dat is na ongeveer 18 minuten geweest. Een kans aan de rechterkant. Leon Kreuzen die vrij voor Jurie Smit kwam. Maar Smit die redde uitstekend ten koste van de corner. En nu mag Zuidwolde ook een corner gaan nemen als ik het wel heb. En dus 2 kansen voor beide ploegen. En verder ja, is het nog een beetje tam allemaal. Kajal de Weide is natuurlijk een heel andere ploeg dan de 3 ploegen die Zuidwolde al gehad heeft. Waar het heel makkelijk tegen scoorde. Maar dat is nu een heel ander verhaal. Hoewel Stefan Pronk in de 5e minuut wel de beste kans had. Was wel gewoon vrij voor Smit. En eigenlijk moet zo'n bal er dan ook hangen. Vrije bal voor Zuidwolde. Net Randstadsgebied. Tom Leerdam gaat erachter staan. Ik zei dat Milan Hogeveen niet in de basis begon, maar die is wel in de basis begonnen. Ten koste van Dennis Morsink en dan nu de eerste kans, of de derde kans voor Zuidwolde. Schot, oh, wordt geblokt, nog een keer ingeschoten, die gaat over. Dat is een 100% mogelijkheid was dat voor Max Bosker. Maar de bal werd overgeschoten en zo kunnen we de derde kans voor Zuidwolde noteren. Maar nog niet de doelpunten waar Zuidwolde nou ja, eigenlijk in die afgelopen wedstrijden geen problemen mee had. Maar nu 22 minuten gespeeld met de Weide, ja, dat puur countervoetbal speelt. En maar dat neemt niet weg dat het nog wel dreigend is geweest. Nogmaals alleen eigenlijk via Pullen. Maar ja, die is ook gewoon veel sneller dan Nick Maison aan de andere kant. En ook Sven Reinhold is natuurlijk ook niet echt een snelheidswonder. Dus men kiest heel vaak voor de rechterkant voor Carlos Pullen. En daar heeft Bram Ekkel de grootste moeite mee, de linksback. Want die wordt er zo nu en dan aardig vlot uitgelopen. Nu is de Weide allemaal op eigen helft een beetje. Het tempo is ook niet erg hoog. Nu ook Jesse Stolpe, die de bal rustig tikt naar Veldman. Veldman, die gisteren nog in de zaal heeft gespeeld bij Hogeveen. Dat trouwens met 3-1 won van Estudiantes. Dus dat heel goed doet in die topklasse heeft. Maar goed, dat even terzijde. Nu Nick Maison. Ja, dit is een goede aanval. Maar ja, dan levert hij hem zomaar in bij Max Adema. Of bij ja, Max Adema. Nee. Dat zeg ik verkeerd. Nee, Julian Adema moet het natuurlijk zijn. Maar het wil nog niet echt. Combinaties lukken nog niet allemaal. Wel 2 kansen voor beide ploegen, maar nog geen doelpunten. Dus na 23 minuten dus nog steeds die 0-0 stand.

0: Hotel California. Maar wij willen natuurlijk alles weten hoe het de Weide vergaat tegen FC Zuidwolde. Renier de Boer.
1: 28 minuten gespeeld, nog steeds 0-0. En we hebben even een wat mindere fase achter de rug met geen kansen voor beide ploegen. Zo blijft Zuidwolde op 3 mogelijkheden staan en de Weide op 2. En ja, Zuidwolde speelt natuurlijk met een heel andere voorhoede. Want Pol en Van Veen, Van Dijk, Buitendorp zijn er niet bij. Dat betekent dat Zuidwolde met een totaal andere voorhoede aan de start is verschenen. Met Stefan Pronk, Leon Kreuze en Sam van der Haar. En die Kreuze aan op rechts doet het trouwens helemaal niet gek. Maar het is nu Jesse Stolpa in balbezit. En dat is de man van de Weide. Maar allemaal op eigen helft. En de Weide gokt op de counter. Het is Zuidwolde dat de bal heeft. En dat meer in balbezit is. En ook het initiatief neemt. En zo gauw de Weide in balbezit is. Ja, dan wordt gauw... vooral Pullen gezocht, maar ook zo net was het Sven Rijnhol die wel ruimte kreeg op rechts. Bram Eckel heeft geen leuke middag. Heeft het heel moeilijk, want hij kon gewoon snelheid tekort. Nu is hij wel in balbezit. En misschien dat men naar achterin wat gaat wijzigen, want ik zie al dat hij nu in het centrum staat. Maar en dat nu Julian Adema wat meer op links is, dat hij misschien sneller is. Want daar ligt wel de kans voor de Weide, de rechterkant. Maar nu is Sam van der Haar van Zuidwolde weg. Stuurt de bal naar voren, maar dan gaat de vlag omhoog. En de scheidsrechter Zwerver, die neemt dat signaal ook over. En zo blijft het dus nog steeds na 30 minuten spelen 0-0. Met nog steeds niet echt sprankelend voetbal. Zuidwolde heeft het moeilijk hoor. Met dit verdedigende Weide. Dat natuurlijk zeer compact verdedigt. Ja, en dan als je dan met veel jonge jongens in die voorhoede speelt. Dan wordt het natuurlijk wel een lastig verhaal. Maar dat lijkt ook wel na het eerste half uur. Nu levert Stolpen zomaar in. Want ja, afgezien van een paar lange ballen op Pullen. Is het aanvalstootkracht van de Weide een beetje miniem. Zou je kunnen zeggen. Nu dan is er wel een ruimte. Is het weer Sven Rijnhold. Die eigenlijk best wel snel is. Ik zei dat dit geen snelheidswonder was. Maar hij loopt nu wel weer Bram Eckel eruit. En haalt er ook nog een corner uit. En kunnen we die misschien nog eventjes meenemen. 31 minuten op de klok. En Carlos Pullen die gaat er helemaal naartoe. Die gaat hem nemen. Maar dat zo snel die zo net was. Zo langzaam gaat hij naar die bal toe. En... ja, daar zit weinig tempo in eigenlijk. En dan wordt die corner genomen door Ian Scholing met Pullen naar zich. Misschien dat uit een standaard situatie het gevaarlijk kan worden. Scholing gaat het toch zelf nemen. Met alleen Sven Rijnhold in de buurt van de keeper. Komt die bal, Stolpen kan er net niet bij. Wordt opgevangen door Sander Kat en de Weide blijft in balbezit. Maar die levert hem zomaar in bij Tom Leerdam. En die probeert aan de rechterkant Sam van der Haar in stelling te brengen. Maar de bal is alweer over de zijlijn. 31 minuten gespeeld. De stand nog steeds 0-0. En je hebt het gevoel dat de wedstrijd eigenlijk nog een beetje moet losbarsten.
0: Ja, moet het misschien nog losbarsten. Dat geeft ons even de ruimte om bij wat tussenstanden rond te gaan kijken op de velden. En laten we dan beginnen in de derde divisie A. Want daar wordt natuurlijk volop gevoetbald. Vanmiddag. Dovo tegen ADO 20, dat kent een ruststand van 1-1. Nou, u weet van Benny Michels dat bij Staphorst tegen TEC... dat het daar 0-1 is. SVZW Sparta Nijkerk tussenstand 0-0. Purmerstein Harkemaanse Boys 1-0. Scherpenzeel ACV 1-1. Sportlust 46 tegen Excelsior 31-0. En de wedstrijd tussen Eemdijk en Hollandia is

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

0: Bergen. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloos...

0: TOVessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.

zijn de headlines uit het nieuws. Hoofd Tennessee gevangeniswezen stapt op na mislukte executie en kritieke toestand veroordeelde. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis met massale demonstraties in verschillende steden. Tennet-topvrouw pleit voor meer industrie aan Nederlandse kust voor windstroom uit zee. 102-jarige Spaanse komt om bij zware overstromingen in Madrigueras. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Geniet van de verfijnde sfeer bij Hotel en Restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van Hotel en Restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 9 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven.
7: En tot zover het nieuws.
6: Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen.
8: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

0: Bergen. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

headlines uit het nieuws. Marathonschaatslegende Jan-Roelof Kruithof overleden. Spaanse oppositie eist vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez over woningcrisis. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis. Madrid ziet groot verschil in aantallen. Tennet-topvrouw pleit voor meer industrie aan Nederlandse kust vanwege windstroom. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Koelbergs de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar.
7: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst

Bergen. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.

zijn de headlines uit het nieuws. Man aangehouden voor dodelijke schietpartij in bar bij Vondelpark Amsterdam. Verenigde Lijst wint Letse verkiezingen met ruim een derde van stemmen. Oppositie Spanje eist vervroegde verkiezingen na parlementaire nederlaag Sanchez. Tienduizenden Spanjaarden protesteren tegen woningcrisis met massale demonstraties. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het weer in de headlines.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andries Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. En tot zover het nieuws. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar.

0: Bergen. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Let's do it. Hey,